0: Noordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Afgelopen weekend zijn er 17 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland weer terug naar Nederland gekomen. Zaterdag kwamen er 13 mensen en gisteren 4. Het duurt langer dan verwacht. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt, komt dat door praktische en medische redenen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. In België heeft een inzamelingsactie voor een man die vastzit voor mishandeling al bijna een ton opgehaald. Hij werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenis omdat hij zijn buurman probeerde te vermoorden, die zijn stiefzoon van 6 zou hebben misbruikt. De zaak maakte veel los in België. Veel mensen vonden de straf veel te hoog. Een nagelbijter bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Daar verenigen de partijen zich tijdens de verkiezingen traditioneel in een links- en een rechtsblok. Met bijna 90% geteld staat het linkse blok iets voor, maar het scheelt enorm weinig, 0,3%. Afgelopen jaren hadden rechtse partijen de macht in Zweden. En actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen. Dat is een van de belangrijkste theaterprijzen. Die kreeg ze voor haar rol in het stuk Fuck Lolita. Daarin speelde ze een minderjarig meisje dat zich losvecht uit de greep van haar aanbidder. De jury roemde haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit. Het is bewolkt, maar overwegend droog en in het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen, volgens de Zweedse publieke omroep. Met ruim 90% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de centrumrechtse partijen die nu aan de macht zijn. In Griekenland is een boot met migranten deels gezonken. Dat gebeurde in de zee ten zuiden van Kreta. Er waren 77 mensen aan boord. De meeste konden worden gered door schepen in de buurt. Een van de passagiers werd bewusteloos gevonden. Naar 25 mensen wordt nog gezocht met boten en een helikopter. En een verwarde man moest dit weekend 2 keer worden gered uit de Sloterplas in Amsterdam. Dat meldt AT5. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren haalden 2 duikers de watertrappelende man met een reddingsvlot naar de kant. Hij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar ook dan is in het zuiden wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100%

0: Smit en Kido van der Graaf. Beter af alleen.
1: Want ik ben beter af.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. Vandaag komen leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland samen om te praten over hun onafhankelijkheid. Dat melden Britse media. De drie landen maken nog officieel deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is voor het eerst dat alle drie de landen worden geleid door partijen die daar verandering in willen brengen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man meegenomen is, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. Ze willen ook niet zeggen wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is. En in een eerste prognose is de Duitse partij CDU de grootste geworden bij deelstaatverkiezingen in Neder-Saxe. Ze hebben meer dan een kwart van de stemmen gehaald. Ook de radicaalrechtse AfD boekt een flinke winst. Zij komen uit op 16,5%. Die partij won vorige week nog glansrijk de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar in het zuiden is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moeite.

0: Voetbal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren zijn nog eens 4 mensen teruggekomen naar Nederland die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Dat waren er volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt minder dan verwacht, om praktische en medische redenen. Zaterdag kwamen er al 13 mensen terug en ook vandaag reisde weer een groep naar huis. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen. Met bijna 95% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de rechtse partijen die nu aan de macht zijn. De Sociaaldemocraten zijn de grootste partij geworden. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er daarna vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie vraagt de bestuurder zich te melden. En de Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e set maakte Zverev het snel af. Zo snel dat het even duurde voordat hij door had dat hij gewonnen had. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Later op de dag gaat de zon meer schijnen, met ook dan nog kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest.
16: Staat je goed hoor. Smint.
19: Boost yourself.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: overleg over meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net 5 en op Kijk.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren kwamen er weer 4 mensen terug uit Zwitserland die gewond raakten bij het busongeluk. In totaal zijn er nu 17 mensen thuis. Vandaag en morgen komen er nog meer terug naar Nederland. Er liggen ook nog steeds 10 mensen in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. De politie zoekt naar een automobilist die in Haarlem is doorgereden na het aanrijden van een kind. Omdat reed op een fiets en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. De politie zegt dat een zwarte Audi is doorgereden. Die had schade aan de voorkant. In zee bij Australië is een man gebeten door een haai. Het zou gaan om een surfer die zwaar gewond raakte aan zijn been. De haai werd volgens de kustwacht gezien op 40 meter uit de kust. Zwemmers kregen daarna een waarschuwing om goed op te letten als ze nog het water in zouden gaan. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Thuisfavoriet Ben Shelton was niet tegen hem opgewassen. Na 4 sets was het voorbij. Zverev bedankte zijn moeder. Toen hij 4 was, zeiden dokters dat hij door zijn diabetes niet goed zou kunnen sporten. Maar zij hield vol dat het wel kon, zei Zverev. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
12: Files van de week zijn een feit. In Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10. Tussen Sloterdijk en Slotervaart staat 4 kilometer file daarom. Een kwartier vertraging. De oprit is dicht en er is maar 1 rijstrook open op de A10. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging al tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. De A29, de Heidenoordtunnel, is in beide richtingen dicht door een technische storing. Is in beide richtingen 3 kilometer file. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen afrit Kruiningen en Capelle Zuid 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: van mijn jeugdhelden, deze man, deze Noel Havens. Een paar maanden geleden kwam hij hier langs om de lunch te presenteren bij Noordzee. En ja, toch wel een beetje, ik zeg maar, mag ik een beetje op de foto? Dat doe ik niet gauw. Veel heeft u sorry en één kopje koffie ben ik wel aan toe. Goedemorgen.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, ja, en met jou. Applaus voor jou. Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Ook op je maandag. Had je een lekker weekend? Goed doorheen gekomen? Ja, ik ben gaan bowlen. Ja, bowlen. Ik ben al lang niet gebold. Ik weet weer waar het bowlen over gaat. Het gaat over vieze schoenen. Vieze ballen. Met van die gaten, weet je wel. Wie heeft die allemaal ingezet met zijn vingers? En het gaat over bitterballen. Nou, dat laatste, dat ging hartstikke goed, kan ik je vertellen. Bitterballen zijn goed gevallen. Ik voel

is wel een beetje geschrokken. Ik niet alleen, maar zijzelf denk ik ook. Want ze had ineens een blinde darmontsteking vorige week. Deze Cilia Romblee. Opgenomen ziekenhuis. Optredens moeten cancelen. En, maar het gaat wel de goede kant op, heeft ze op Instagram laten weten. Dus hopelijk kan ik alles gauw weer oppakken.

0: Ik kan geen supermarkt meer rondlopen zonder langs de bladen te moeten lopen. Want mijn dochter van 7, Ivy heet ze, die is een keer bij een optreden geweest van Suzanne Freek afgelopen zomer. En daar heeft ze het nog steeds over. En elke keer als je langs de magazines loopt, dan zie je Suzanne Freek weer ergens staan. En dan zeg je, Suzanne Freek, was ik bij? Ja, daar kom ik niet meer vanaf de komende jaren. Oh, helemaal niet erg trouwens hoor. Want het zijn de rasartiesten. Onderweg naar later hoor je bij Noordzee. Zometeen de nederpoppepper van de maandag. Welke oppepper kan je gebruiken, muzikaal gezien? Laat het even weten via de Radio Noordzee app. Wat zeg je? Heb je nog niet gedownload? Download hem eventjes, hij is gratis. Heb je altijd Noordzee bij je. Dus even doorgeven welke nederpoppepper je zometeen wil horen. Dat mag echt van alles wezen, oké?
1: Tijd om te knallen, vrienden.

0: Hans, Veurink en Facey hoorde je bij Radio Noordzee 200% Puur Hollands. Danny de Munk krijg je zometeen ook de 3 J's. Je zit in mijn hoofd binnen nu en een paar minuten. Radio Noordzee.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee.
0: Plus. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk...

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We gaan een stuk meer betalen voor het onderhoud en beheer van het stroomnet. De NOS meldt dat toezichthouder ACM denkt dat een gemiddeld huishouden volgend jaar 90 euro extra kwijt is. In een straat in Rotterdam waren vannacht kort na elkaar twee explosies. Volgens Rijnmond gebeurde dat bij een geparkeerde auto en bij een huis. Vorig jaar zou daar ook al een explosie zijn geweest. En vandaag en morgen komen er nog meer slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis. Gisteren kwamen er ook weer 4 mensen terug, wat het totaal op 17 brengt. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden.
2: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
4: Het is al vroeg druk op de weg. Op de A10 bij Amsterdam was een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Sloterdijk en Slotervaart. 4 kilometer file. Kwartier vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat 5 kilometer file tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid. Door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging.
2: 100%.

0: En je ziet in mijn hoofd het station met de 200% puur Hollands. En nou ja, ik hoop dat je een goed weekend hebt gehad. Elske laat via de app weten dat ze een heel goed weekend heeft gehad. En wil daar een plaat over aanbrengen.
1: Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ze zegt, hey Radio Noordzee, mijn Nederpop Pepper van deze dag is toch wel zondag van Rob de Nijs. Gisteren de hele dag in bed films liggen kijken. Oh, oh, wat heerlijk. Nou, die dag kan niet meer, stuk. Een ideale zondag, zo klinkt het. Rob de Nijs is voor jou, Elske. Dankjewel voor het aanvragen.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

en Bluff hoorde je. Hoe hou ik dit vast? Nou, ik zou zeggen, kijk in de gebruiksaanwijzing. Of gewoon eventjes met een stukje gaffer tape. Daar kan je alles mee vastplakken, toch? Goedemorgen, het is de ochtendshow van Noordzee. 14 september 2026. Het is de maandagochtend, altijd een beetje een lastige dag... na zo'n heftig weekend, tenminste. Hè? Ik voel dat vanaf hier, dat je nog een beetje moet bijkomen. Nou, dat doen we zo meteen met rustige muziek van Guus Meeuwis. Geef mij je angst, komt eraan. Prachtig. En ook weer ochtendkoffie gaan we doen deze ochtend. Een pakje pleur rond de 21:50. Dat doen we met een zanger of zangeres. Dan hoor je het laatste nieuws. Bijvoorbeeld Danique hebben we morgen. Timothy van BNB voor Liefde heeft een plaat opgenomen. Die gaan we woensdag bellen. En deze ochtend de man die als kind zijnde een kindster was eigenlijk. Met een liedje. Een leven is een toverbal met hele mooie kleuren. Jordi van Loon, die gaan we later deze ochtend bellen. Hij heeft een nieuwe single en hij is nog steeds aan het optreden. Hoe het met hem gaat, gaan we zo meteen aan hem vragen, oké?

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen...

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De energierekening gaat volgend jaar sowieso met zo'n 12 euro per maand omhoog, dat zeggen de netbeheerders. Die stijging komt niet door hogere prijzen van gas en stroom, maar omdat netbeheerders meer geld nodig hebben. Ze moeten investeren in het aansluiten van nieuwbouwwijken en bedrijven. Twee mannen uit Haarlem zijn aangehouden voor het aanrijden van een kind gisteravond. Dat reed op zijn fiets toen het werd geraakt door een auto. Het is niet bekend hoe het nu met het kind gaat. De auto waar de mannen in reden werd teruggevonden in Haarlem-Noord en is door de politie meegenomen voor onderzoek. Bij een huis en een auto in Rotterdam-Krooswijk ging vannacht een explosief af, meldt Rijnmond. De auto vloog in brand en de voordeur van het huis raakte beschadigd. Er raakte niemand gewond. Vorig jaar zou er op datzelfde adres ook al een explosie zijn geweest. Toen was er een gezin met jonge kinderen aanwezig. En hulporganisatie Eurocross verwacht vandaag en morgen weer 15 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis te brengen. Gisteren kwamen er 4 mensen terug naar Nederland. In totaal zijn er nu 17 mensen weer thuis. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis mogen. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Ochtendspits is in volle gang met meer dan 75 files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Komen mistbanken voor. Er stond een auto met pech op de A16 Breda-Rotterdam net voor de Moerdijkbrug. 14 kilometer file vanaf Breda-West. Een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder. 20 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Veel vertraging nog tussen Willemstad en Afrit Oud-Beijerland. 7 kilometer file. Tunnel is weer open. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Door een kapotte vrachtwagen tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid. 8 kilometer file. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: Part 4 en sneller hoor je in de Parkje Biertje Vrienden.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ik zat net op Reddit even te lezen. Er zijn allemaal mensen die allemaal tips leveren. Van die live pro tips. Van die kleine handigheidjes, weet je wel. Handigheidjes waarmee je denkt van, joh, dat ik dat niet eerder wist. Bijvoorbeeld, en dat heb ik ook wel eens. De vloer van je douche, is die af en toe een beetje glad. Nou, maak hem eens schoon met shampoo, staat hier. Shampoo haalt vettigheid weg. En daardoor wordt de vloer minder glad. En ja, je kunt gelijk je haar doen, toch? Als je de douche uit handen. Dus dat is wel slim, toch, of niet? En heb je ook wel eens iets online gezet waar je later spijt van kreeg? Nou, volgens deze tip kun je het soms beter eerst volledig aanpassen en vervangen door iets totaal anders. Dus niet verwijderen. Want de oude versies die kunnen overigens nog steeds ergens opgeslagen zijn en gearchiveerd. Dus je kan beter het even aanpassen, het bericht. En dan vervangen door iets anders. Dat zei ik de tip. En vraag je collega vandaag, heb je iets? Heb je eventjes tijd voor me? Vraag dan even meteen hoeveel tijd hij daadwerkelijk nodig heeft. Bijvoorbeeld 5 minuutjes of zo. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Oké? Dat is echt altijd heel duidelijk. Duidelijk communiceren. Het scheelt echt heel veel tijd. Oké, tijd voor muziek, dacht ik zo bij Noordzee. Maar niks mis zometeen. Eerst tijd om even te dansen met de mannen van Replay à la

Smit en Kido van der Graaf. Beter af alleen.

niet normaal, hoor je. En Oe het Hart bij Radio Noordzee, 200% puur Holland. Waar we zometeen Jordi van Loon gaan bellen voor de ochtendkoffie. Jordi, die was als jochie al bekend. Heeft een nummer 1 hit gehad met Verliefdheid is een toverbal. Ik ga de plaat ook even draaien, dan weet je wie het is. Binnen nu en een klein kwartiertje gaan we hem bellen, want hij heeft weer nieuw werk. En daar willen we natuurlijk ook alles over weten. Maar ja, deze...

0: stemmen. En maar eens en alles wordt beter bij Radio Noordzee. Waar we zo in ochtend koffie gaan drinken met de man die we ervoor draaiden. Jordy van Loon. En Verliefdheid is een toverbal. Hij heeft nieuw werk. Willen we alles over weten. Zometeen ook hier. Roxy Dekker en de Puma's komen eraan.
1: Radio Noordzee.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck. En kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.

overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op

0: Fido.nl/business.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
10: Yes!
12: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
20: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het onderhoud aan het energienet kost zoveel geld dat de rekening volgend jaar met zeker €12 per maand stijgt. Nog even los van de hogere prijzen voor gas en stroom zelf. De automobilist die gisteravond in Haarlem een kind aanreed, heeft zichzelf gemeld bij de politie. Hij is aangehouden, net als zijn bijrijder. De auto is ook teruggevonden in Haarlem-Noord. En twee explosies vannacht in Rotterdam-Krooswijk. In dezelfde straat was er eerst eentje bij een huis en daarna bij een auto. Een jaar geleden ontplofte er ook al wat in de straat, volgens Rijnmond bij hetzelfde huis. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
3: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Mahees en Knoopert Leenderheide 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A6 Emmeloord richting Muiden. Ruim een kwartier vertraging bij Afrit Lelystad Airport. Door een ongeluk moet je via de vluchtstroken langs. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Een half uur vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid. 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrij.

0: vragen.
1: Ja, je wordt er natuurlijk gek van als mensen worden natuurlijk, je wordt er natuurlijk elke keer aan herinnerd. Maar ja, het is natuurlijk wel de referentie die mensen hebben, hè? De toverbal, toch?
0: Ja, nou ja, goed, ja, het is zo'n grote hit geweest. Ik vrees dat ik er nooit meer van afkom.
1: Nee, maar een soort Fiebertjes-effect van de toverballen. Maar dat maakt helemaal niet uit, want het is nog steeds een leuk wijsje. En je bent nog steeds lekker bezig met allemaal dingen. Theatershow heb ik laatst gezien. En nu weer een nieuwe plaat. Gefeliciteerd daarmee.
0: Ja, dankjewel, ja.
1: Als toen.
0: Ja, het is, ja, klopt. Nou ja, ik ben ontzettend blij met alle reacties die ik krijg. Het is de tweede single van best wel een berg aan nieuwe muziek die ik de afgelopen jaren heb opgenomen.
1: Ja.
0: Waar we in januari mee zijn begonnen. Toen kwam Als er liefde bestaat uit. En nu dan Als toen. En met de theatertournee voor de deur ben ik daar toch wel heel erg vergroot mee.
1: Wat kunnen mensen verwachten? Waar gaat de plaat over?
0: Ja, het is gemaakt in mijn achterhoofd met inspiratie die ik heb gebruikt eigenlijk met een ex-liefde.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk zo dat ik dacht dan wel, hoe zou dat nou zijn dat als je niet toen, maar vandaag elkaar zou zijn tegengekomen met alles wat je nu weet. Met de kilometers die je hebt gemaakt en met hopelijk alle dingen die je hebt bijgeleerd en... Ja, ik dacht dat zou zomaar een universeel gevoel kunnen zijn. Ik denk dat moeten meer mensen hebben.
1: Wat zou jij anders doen in jouw, als je haar opnieuw zou tegenkomen, wat zou je dan anders doen in je relatie?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er gewoon veel meer rust zit in jezelf. Ja. Gewoon omdat je gewoon ouder wordt En ja, weet je wel, dit heb ik dan gemaakt op een liefde voor mij 10 jaar geleden was. Nou ja, dan ben je begin 20, dan weet je niet zo heel veel. En ik pretendeer niet te zeggen dat ik niet veel weet, maar ik denk wel dat ik iets meer weet over mezelf. En daarmee voel je veel meer rust, wat je ook aan een ander zou kunnen geven.
1: Ja, een betere basis.
0: En ik dacht, dat moeten mensen zich kunnen, ja, dat denk ik.
1: Ja. Ja, dat is herkenbaar. Leuk is dat, Jordi. Een goed gevoel bij die plaat. De theatertour komt eraan. Wat zijn nog meer dingen die op het programma staan voor dit jaar?
0: Vooral die tournee, daar ben ik nu... we zijn heel druk bezig met voorbereidingen. Dingen die dan weer net even weer wat anders zijn dan de afgelopen 2 jaar. Dat is een reprise. Dus het is het derde seizoen dat ik ermee mag gaan spelen. En dat... Ja, daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Het komt gewoon niet zo vaak voor met zo'n kleine productie. En vooral nieuwe plannen voor het nieuwe jaar. En dat is met name veel nieuwe muziek met de band. Gewoon maar zoveel mogelijk avonturen.
1: Ja, leuk man. Nou, hou ons absoluut op de hoogte van nieuwe muziek. Nu gaan we jouw plaat draaien. Als toen, nu bij Noordzee. Ja. Jordi van Loon, dankjewel voor je tijd.
0: Ik draag heel graag dit moment op aan Pim van der Kolk, die begin augustus ons is komen ontvallen.
1: Ja.
0: Dus het is ook een beetje voor hem.
1: Ja, moet ik misschien heel even voor de luisteraars uitleggen. Pim van der Kolk was een zeer geliefde platenpromotor in Hilversum en zorgde ervoor dat platen op de radio kwamen. En net op het moment dat jouw plaat uitkwam, is hij helaas ons ontvallen. Jordi, dankjewel voor het opdragen van deze plaat aan hem en dank voor je tijd.
0: Dankjewel.

0: dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld!
4: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: kiezen met wie. In William & Mabouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Mabouwen. Vanavond om 20:30 bij Net 5 en op Kijk.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruggeleverde kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
16: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen. En wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: RTV.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We gaan volgend jaar zeker 12 euro per maand meer betalen voor energie. Niet alleen door stijgende energieprijzen, maar ook omdat het onderhoud aan het net heel duur is. De netbeheerders moeten flink investeren om nieuwe woonwijken en bedrijven te kunnen aansluiten. Nu is er op veel plaatsen een wachtlijst. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind op een fiets gisteravond. De bestuurder reed door, maar heeft zichzelf gemeld na een oproep van de politie. Hij vertelde ook waar hij de auto had achtergelaten. Die is meegenomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. In een straat in Rotterdam-Krooswijk, waar vorig jaar een explosie was bij een huis, zijn nu weer ontploffingen geweest. Dit keer bij een auto en bij hetzelfde huis, meldt regiozender Rijnmond. Waarom dat een doelwit is, is niet bekend. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt. Niemand raakte gewond. En actrice Loes Haverkort is geopereerd aan een tumor in haar hersenen. Bijna alles is weggehaald en verdere behandeling is niet nodig, schrijft ze op Insta. De tumor werd ontdekt na lichte epileptische aanvallen. Loes Haverkort is bekend van onder meer de tv-serie Oogappels en deed mee aan Het Perfecte Plaatje. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Het moment van de ochtendspits is inmiddels achter ons. Maar er zijn nog steeds files met redelijk wat vertraging. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Apeldoorn 11 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. 20 minuten extra reistijd. Door een ongeluk op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. 3 kilometer file bij Afrit IJmuiden. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A6 Emmeloord richting Muiden. Veel vertraging bij Afrit Lelystad Airport. De rijbaan is dicht door een ongeluk. Daarom moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

0: onze zouden.
1: Jurk, Jeroen van Koningsbrugge hoorde je.
2: De Radio Noordzee ochtendshow.
3: Hallo.
2: Met Sylvain Stoets.
1: Ja, zou zo graag. En daarvoor Robert van Hemert en Zand Lobster. Je bent bij Radio Noordzee. De lunch wordt trouwens deze hele week gepresenteerd door William Rutte. Ja, de fotograaf, topfotograaf. Mag ik wel zeggen. Onze foto's van de website komen ook van hem af. Wist je dat? Zijn een keer bij hem in de studio geweest. Ja, dat is een ervaring op zich. Hij heeft een wand daar bij de Grien, de fysicistentafel, waar je een kleurtje op krijgt, weet je wel. Met alle mensen die ooit bij hem langs zijn geweest. Grote sterren. Boy George, UB40. Nou, wie is er niet langs geweest bij William Rutte? Deze hele week presenteert hij tussen 12 en 1 de lunch. En vertelt hij welke platen hij zelf het allerlekkerste vindt.

0: precies.
1: Sneller hoorde je bij Radio Noordzee in de plaats Delict.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
1: Het is tijd voor de Hollandse Meestergalerij, waarin we zangers en zangeressen eren. Platen die we niet willen vergeten. Zo ook deze vrouw, ja, indrukwekkende vrouw, vond ik het altijd. Ze is niet meer onder ons, helaas. Ze is op 4 april 2010 van ons heen gegaan. Ja, ze was zangeres, presentatrice, entertainer, tv-persoonlijkheid. Ja, had een stevig voorkomen, daar was ze bekend om. Kaalgeschoren hoofd, felgekleurde jurken. En ja, ze werd geboren als dochter van een jazzpianist en een Hawaii-gitariste. En op 14-jarige leeftijd kreeg ze haar eerste drumstel. Ja, later werd ze drumster van een vrouwenorkest, de Ladybirds. En laatste kwam ze nog bij andere bands terecht. En uiteindelijk, ja, ging zij ook zelf zingen. En dat deed ze hartstikke leuk. Ik heb een paar keer met haar op het podium gestaan. Was altijd een feest. En ze had heel veel van die monitorspeakers op de grond liggen. Niet één, niet twee, nee, vier. Om zich heen. Twee aan de voorkant, twee aan de achterkant. En zo kon ze alles goed horen wat ze uitkraamde. Leuke vrouw, Sugar Lee Hooper. We eren haar met de Wandelclub.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: 30 seconden groetjes. Ze komen eraan binnen nu en een paar minuten. Gebruik ervoor de Radio Noordzee app. Dus welke groetjes wil je doen aan wie? Dat is een soort service die we hebben. Elke dag rond 10:30, 9:30. 30 seconden. Dus als je je groetje erbij wil hebben, geef het door via de app.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
7: terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
19: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
20: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Icons zoekt jou.
0: Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werkenbijequins.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het oplossen van de problemen op het stroomnet gaat ons volgend jaar €12 per maand kosten. De netbeheerders verhogen hun tarieven om bijvoorbeeld nieuwbouwwijken te kunnen aansluiten. In het Brabantse Dinteloord is een Pool opgepakt die zijn vader vermoord zou hebben. Hij was op de vlucht en werd internationaal gezocht. De man kan in Polen levenslang krijgen voor de moord. En in Haarlem zijn twee mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind. De twee zouden in de auto hebben gezeten die na de aanrijding doorreed. De bestuurder meldde zichzelf bij de politie. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden.
7: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
25: Het moment van de spits is voorbij. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam staat nog wel veel vertraging tussen Knopend Hoek en afrit IJmuiden. 4 kilometer file. De weg kan elk moment weer vrij zijn. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer stilstaand verkeer. Zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12.

0: Jeffrey Hazen hoorde je hier bij Radio Noordzee. En dan nu, tijd voor... Chop, chop, chop. 30 seconden groetjes. Ja. Goedemorgen, Silver. Een groet van Henk uit Den Helder. Ik ben onderweg naar mijn kleindochter, die vandaag 6 jaar wordt. Opa komt eraan. Hele dikke groet van Monique uit Haarlem aan mijn zuster Esther. Kan wel een opkikkertje gebruiken vandaag. Deze is voor jou. Groetjes van Marco en Linda uit Zaandam. We zitten in de auto richting Zeeland. Voor een paar dagen lekker uitwaaien door de week. Lekker Noordzee aan en gaan. En Willem uit Egmond aan zee zegt iedereen die vanmorgen met de hond op het strand loopt, de groetjes.
1: Radio Noordzee.
0: Ja, groetjes terug. En wel eventjes die poep opruimen is ook belangrijk.

0: Vanuit Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
15: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
14: Yes!
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Spotlight. Spotlight.
23: Spotlight. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
23: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond.
1: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Jongeren die in een jeugdzorglocatie in Spanje zaten, zijn teruggehaald naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat de omstandigheden er niet goed waren. Zo kregen ze als straf minder te eten of moesten ze op een paal zitten. De Nederlandse inspectie wist ervan, maar informeerde de Spaanse inspectie niet. Een voortvluchtige Pool is opgepakt in het Brabantse Dinteloord. Hij werd internationaal gezocht voor zware mishandeling en moord op zijn vader. De man werd verrast door de politie toen hij aan het werk was. Hij wordt uitgeleverd aan Polen, waar hij een levenslange celstraf kan krijgen voor de moord. We zijn volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand meer kwijt aan energie. De netbeheerders hebben het geld nodig om de problemen op het stroomnet op te lossen. Er zijn nu wachtlijsten voor bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwbouwwijken. De investeringen om dat op te lossen zien we terug op de energierekening. En een jongen van 13 werd dit weekend in de buurt van Spijkenisse betrapt met de auto van zijn ouders. Hij had de reservesleutel gepikt en 3 vriendjes opgehaald. Hun ritje eindigde in een berm waar ze niet meer uitkwamen. De politie heeft de 4 tieners naar huis gebracht. De bestuurder kreeg meerdere bekeuringen mee. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws. Radio
2: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

wat is dit toch prachtig zeg. Een hele goede morgen. Bluff met omarmen. Nou, bij deze doe ik dat natuurlijk. Ik omarm je op deze maandag 14 september. Wat fijn dat je erbij bent. Hier op Radio Noordzee. Een nieuwe week met allemaal nieuwe dingetjes. Nieuwe feitjes. Nieuwe muziek ook. Gewoon lekkere Nederlandstalige muziek uiteraard. Zoals je gewend bent van Radio Noordzee. Uiteraard ook dit uur krijg je weer een shownieuws update van de shownieuwsredactie. Ja, en het is 14 september. Nou, las ik toevallig dat dit september is de drukste verjaardagsmaand. Eind september is volgens cijfers van het CBS de periode waarin de meeste mensen in Nederland jarig zijn. Veel van deze baby's die zijn dus precies, als je even terugrekent, 9 maanden na de kerstdagen verwerkt. Nou, weet je dat ook weer. Even kijken, ja, want we hebben natuurlijk een nieuwe link van Marleen. We hebben ook een nieuwe lunchpresentator, ga ik je zo vertellen wie dat is. Bijzondere man hoor, dat weet ik wel, met mooie verhalen. Heeft veel meegemaakt, zit al jaren in de business. Ik neem je natuurlijk weer mee. Met Marleen mee, dat is een relatief nieuwe rubriek. En ik neem je mee naar een bijzonder jaar met bijzondere gebeurtenissen en lekkere muziek natuurlijk. In ieder geval genoeg reden voor mij om deze vragen aan je te stellen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Charlotte Duttler en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Actrice Loes Haverkort is een paar maanden geleden geopereerd aan een hersentumor. Dat vertelt de actrice vandaag op Instagram. De tumor werd ontdekt doordat ze lichte epileptische aanvallen kreeg. Het grootste gedeelte is verwijderd en verder hoeft ze niet behandeld te worden. Ik heb een tweede kans gekregen en die grijp ik met heel mijn leven aan, schrijft ze. Een dubbel geluk voor John van het Schip. Zondag maakte hij al bekend dat hij opa wordt. Zijn dochter Estelle is zwanger van een meisje. En vandaag heeft hij nog meer mooi nieuws. 3 jaar na het overlijden van zijn grote liefde Danielle heeft hij opnieuw de liefde gevonden. Natasha. Afgelopen zomer sloeg de vonk over tussen de twee. En een hele opvallende miljoenenjacht gisteravond. Kandidaat Joey wist tot 3 keer toe het snelst het juiste antwoord te geven. Dat is nog nooit gebeurd, zei presentatrice Linda de Mol. En hij won daarmee eerst €10.000, daarna een gloednieuwe BMW en een plekje in de finale. En daar won hij nog eens €130.000.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

doe maar. Smoorverliefd rechtstreeks uit de jaren 80. En er komt hier van alles voorbij op Radio Noordzee. Het maakt niet uit of het uit de vorige eeuw is. We kunnen er allemaal van genieten. En dat betekent dat jij ook zometeen die lege plek in die playlist nog kan opvullen. Hè, met iets wat jij graag wil horen. En dat mag een plaat van nu zijn, maar dat mag er ook eentje zijn. Bijvoorbeeld uit de jaren 80 of 90. Of misschien zelfs wel de jaren 70 van de vorige eeuw. Dat is helemaal aan jou. Je kunt het me laten weten via de app, maar ook via radionoordzee.nl.

Lekkers rondje voor iedereen op Radio Noordzee. Het is bijna 10:30. Zometeen neem ik jou mee. En ik ga je straks vertellen waar ik je mee naartoe neem. Het is een bijzonder jaar met bijzondere gebeurtenissen en ook hele lekkere muziek. Dit is Yves Berendsen. Ja, dat wist jij natuurlijk al lang, hè? Hoe zou het zijn geweest?

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky bij elke €15 aan boodschappen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
18: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
19: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
20: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
21: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
22: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
27: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet.
0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi, wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel,
3: Aldi.

Met Marleen mee heet dit, omdat ik je graag meeneem naar een andere tijd. Dus laten we gewoon samen eens even in de tijdmachine stappen en even teruggaan naar het jaar 2015. Dat gaan we deze hele week doen. En dan gaan we even terug naar bijzondere momenten uit dat jaar en uiteraard ook muziek uit dat jaar. Hè? In januari, 29 januari om precies te zijn, drong de 19-jarige student Tariq Z het NOS-gebouw binnen in Hilversum en eiste live zendtijd. Hij wilde met een wapen, meldde hij zich bij de receptie. Een beveiliger nam hij in gijzeling. Ik kan me voorstellen dat je die beelden ook nog wel op je netvlies hebt. En die bewaker, die was heel slim, die heeft Tariq naar een lege studio geleid, waar hij eiste dat hij in het 8-uur-journaal kwam, live, om een statement te maken. Voor het eerst in de geschiedenis van het 8-uur-journaal ging dat journaal niet door. Het scherm die bleef zwart, of je kreeg een storingsmelding. Het gebouw werd ontruimd en de uitzending kwam uiteindelijk tijdelijk vanuit Den Haag. Nou, niet veel later, om 7:50, dus korte tijd dus na die dreiging, overmeesterde de politie de Tariq dus in de studio. En dat vuurwapen dat bleek achteraf nep te zijn. De dader Tariq bleek te handelen uit verwardheid en frustratie, en dat wapen was echt niet van echt te onderscheiden. In hoger beroep werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 4 maanden, waarvan een deel voorwaardelijk voor het gijzelen en het bedreigen. Nou, ik kan me nog zo goed herinneren. 2015 was dat 11 jaar geleden. Zo ook deze plaat van Marco Borsato. Mooi.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch.

Mart Hoogkamer hoorde je hier op Radio Noordzee. Kroegen in de hemel zouden die daar zijn. Nou, daar gaan we denk ik nooit achterkomen. Het loopt alweer tegen de klok van 11 uur. Zometeen in het tweede uur heb ik dus nog een vraagteken staan op de playlist hier. Dat mag jij invullen. Kan via de app of via radionoordzee.nl. Het is helemaal aan jou, hè. Wat wil je zometeen horen? Je hebt nog heel even om erover na te denken. Tot zo!

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste

0: 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst, schrijft Omroep Gelderland. In de trein zaten 150 mensen. Er zouden 2 gewonden zijn. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde betonblokken. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen gegeven, schrijft BNR. Revolut dacht dat iemand van de overheid om de data vroeg, maar het waren criminelen. Die hebben het online gezet. Daarbij zitten ook paspoorten, zoals eentje van zangeres Jade Lauren. Bij een locatie van jeugdzorg in Spanje waren de omstandigheden zo slecht dat jongeren zijn teruggehaald naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Ze kregen bijvoorbeeld als straf minder te eten. De inspectie wist daar al langer van, maar kon niks doen. Dat kon de Spaanse inspectie wel, maar die werd niet gewaarschuwd. En de 40ste editie van Open Monumentendag is druk bezocht. Ongeveer 1,8 miljoen mensen gingen op pad. En dat waren er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze konden kiezen uit 6.000 monumenten. Veel rondleidingen waren volgeboekt, zoals de atoombunker in Arnhem. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

zometeen op Radio Noordzee uiteraard. Ja, lekkere Nederlandstalige muziek natuurlijk ook dit uur. Bovendien is er nog één plekje op de playlist niet ingevuld. Maar ik vertrouw erop dat jij mij wil laten weten wat je zometeen wil horen. En dat kan heel eenvoudig. Je kunt het via de app doen als je die hebt gedownload. De Radio Noordzee app zijn we eigenlijk best wel trots op dat we die hebben. Maar natuurlijk ook via radionoordzee.nl. Hè. Daar staat die beruchte knop, stuurbericht. En dan kom je via WhatsApp bij mij in de studio. En dan kan jij gewoon eigenlijk meebeslissen wat je zo meteen wil horen. Zometeen ook de link van Marleen. En het is maandag, dus er komt een nieuwe link. En wat het is, dat ga je zo meteen horen. En die shownieuws-update, had ik dat al gezegd? Nou, weet ik niet meer. Maar als ik dat nog niet had gezegd, dan weet je dat. Je wordt op de hoogte gebracht van het allerlaatste shownieuws. Maar eerst deze van Acta en de Munnik is dit natuurlijk uit 1998. Het was een grote hit, stond op nummer 2 in de top 40 zelfs.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Samuel Welte heeft zijn eerste eigen shows aangekondigd. De zanger staat op 11 februari in Paradiso in Amsterdam en op 20 februari in Tivoli Vredenburg in Utrecht met zijn show Geef mij de kroon. Samuel brak vorig jaar door met Echte liefde is te koop en won dit jaar onder meer een Puma Award en 2 Edisons. Actrice Loes Haverkort heeft op Instagram het verdrietige nieuws gedeeld dat zij enkele maanden geleden geopereerd was aan een tumor in haar rechter hersenhelft. De tumor werd ontdekt nadat ze lichte epileptische aanval had gekregen. Binnen 1 week lag Loes op de operatietafel en werd het overgrote deel van de tumor verwijderd. De behandeling is gelukkig goed gegaan. Het beetje dat er nog zit wordt met remmers stopgezet. Loes laat weten dat er geen verdere behandeling nodig is. Na een herstelperiode...

0: Voorzichtig, hè?
1: Oh.
2: De link van Marleen.
0: Het is maandag en het is dus ook tijd voor een nieuwe link van Marleen. Ja, het is een woord dat al de nummers op deze plek in het tweede uur aan elkaar verbindt. Hè. Het is deze hele week het woord groot. Een heleboel songtitels die zijn er wel te vinden, hoor, met het woord groot in de titel. Ik begin vandaag met een nummer van Snelle. Dat heet Groot, maar Klein. En het is het openingsnummer van het album Binnenspiegel. Nou, voor Snelle was het heel erg belangrijk dat juist dit nummer, dus Groot maar Klein, als eerste op zijn album te horen was. In een interview heeft hij laten weten dat deze emotie van dit nummer voelt hij zo goed van binnen. En dat het past bij een periode waarin hij merkt dat zijn hectische carrière, die sneltrein, wat meer is overgegaan in een rustiger tempo. Het boemeltje, zoals hij zelf zegt. En vandaar Groot maar Klein van

door het oog van de nacht hier op Radio Noordzee. Het is bijna 11:30. Zometeen de plaat die jij nog mag invullen. Ik krijg al lekkere verzoekjes, maar er kan nog veel meer bij hoor. Dat kan via de app of via radionoordzee.nl.

0: Dus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smin. Boost yourself.
6: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
11: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
11: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
12: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
13: Yes!
14: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
12: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
19: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
20: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Youfone.

Ja, tijd om dat vraagteken eens even weg te poetsen hier op de playlist bij Radio Noordzee. Dank voor al jullie berichtjes die via de app zijn binnengekomen, maar ook via de website radionoordzee.nl. Hartstikke mooi. Ik heb er eentje uitgekozen waarvan ik eigenlijk wel zeker weet dat ik daar een heleboel mensen blij mee kan maken. Hij komt vandaag van Dani, als ik het goed uitspreek. Dani, dankjewel voor je berichtje. Jij zegt, ik ben een groot fan van deze volkszanger. En dit vind ik toch een van zijn mooiste nummers. Ik kan me zo voorstellen dat een heleboel mensen het met jou eens zijn. Vandaar dat ik voor deze heb gekozen, maar deze is natuurlijk dan wel vandaag speciaal.

Smit wordt er helemaal wild van. En dat begrijp ik heel goed. Het is bijna 12 uur. Het is bijna tijd om te lunchen. En een hele bijzondere lunchpresentator deze week. Dat is niemand minder dan William Rutte. Natuurlijk de fotograaf die zoveel heeft meegemaakt. Zoveel bekende mensen op de kiek heeft gezet. En daarmee zo ongelooflijk veel mooie verhalen te vertellen heeft. Hij neemt ook zijn favoriete Nederlandstalige muziek mee. En mocht je nou vragen willen stellen aan...

0: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op Mengwerf. Doe er

0: meneer.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
17: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitapro.nl.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte. Er wordt volgens Zwitserse media onderzocht of hij schuld heeft aan het ongeluk en de dood van 5 passagiers. 40 mensen raakten gewond, van wie er 10 nog in het ziekenhuis liggen. Op een spoorwegovergang in Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst. Er zaten ongeveer 150 passagiers in de trein, van wie er 2 gewond zouden zijn. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De machinist en de vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. De NS verwacht dat er tot het begin van de avond geen treinen rijden bij Ermelo.
0: Finland doet net als Nederland mee aan een Frans initiatief om andere landen te beschermen met kernwapens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld met kernwapens uitgeruste Franse straaljagers in Finland worden gestationeerd. Dat land heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. En de gegevens die criminelen hebben buitgemaakt bij online bank Revolut zijn van een beperkt aantal klanten. Dat zegt de bank na een onderzoek van BNR. Revolut dacht de data aan een overheidsinstantie te geven, maar werd dus misleid. De bank zegt dat het alleen gaat om gegevens en niet om het geld van klanten. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de

0: Radio Noordzee Lunch met William Rutte.
1: Guus Meeuwis en Van Gant op Radio Noordzee met Ik Tel Tot 3. Welkom bij de meest muzikale lunch van Nederland met meer muziek dan ik sterren voor mijn lens heb gehad. Want deze week mag ik, William Rutte, bij jou aanschuiven voor de lunch en niet om plaatjes te schieten, maar om ze te draaien. Nou, we beginnen direct met die prachtige single van Gordon & Replay, Me.

Ja, dat was Dave Dekker met Vespa hier op Radio Noordzee. The Scene was een hele grote band in de jaren 90. En natuurlijk T. Lau was daar de zanger van. En daar heb ik heel veel mee mogen werken. Eigenlijk tot aan zijn dood toe. Ja, en altijd als ik die muziek terughoor, geeft dat toch altijd wel kleine rilletjes over mijn lijf. Kleine kippenvelletjes. En ik ben dan altijd blij als ik weer de muziek van ze mag horen. En zeker als ik het nu mag draaien. Want hier is The Scene met Iedereen is van de Wereld.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Parkfloor en Snelle, ja, die weten wat genieten is. Een parkje, biertje, vrienden. Als jij een verzoekje hebt of mij een vraag wilt stellen, stuur dan een bericht naar de studio via WhatsApp. Je mag me alles vragen, dus wie weet beantwoord ik straks jouw vraag.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: teruglevende kosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
15: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
17: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
16: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
20: Bij Lot of Happiness maak je elke trek een kans op mooie prijzen. En wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
19: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: 200% puur Hollands. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door William Rutte.

0: Radio Noordzee Lunch met William Rutte.
1: Thomas Bergen, als je de keuze had, wat kan die gozer zingen? Er komen al wat hele leuke vragen binnen. Het is hier een vraag van Linda van der Bergen. Die heeft de volgende vraag ingestuurd. Welke ontmoeting met een artiest heeft de meeste indruk op je gemaakt? Ja, Linda, dat zei er nogal wat. Als ik er dan echt één moet noemen, en dat is geen Nederlands artiest, zeg ik daar heel eerlijk bij, dan is dat Paul McCartney. Nou, ik ken hem natuurlijk allemaal wel van de Beatles. Ik vond vooral mooi hoe hij zich zelf heel klein maakte eigenlijk. Wat hij doet is, hij weet dat iedereen naar hem opkijkt. Ik was ooit eens bij de Golden Globes. En daar kwam hij de zaal binnenlopen. En dan zag je dat al die hele grote filmsterren zo zenuwachtig werden als kleine jongetjes. Want Paul McCartney was daar. En ik hoorde van de organisatie dat er heel veel mensen van tevoren verzoeken hadden ingediend of ze naast hem mochten zitten aan tafel. En die avond had Julia Roberts gewonnen, want die mocht de hele avond naast hem zitten. En ik vroeg de afloop aan haar van, joh, hoe was dat nou naast Paul te zitten? En toen zei ze, je wil niet weten hoeveel sms'jes ik heb gehad. Maar er waren allemaal mensen die vroegen, oh, is die net echt? En hebben jullie leuk zitten praten? Dus ja, die man heeft denk ik wel de allermeeste indruk van iedereen ooit opgemaakt. Dus dank je, Linda, voor je vraag. Het is nu tijd om de radio harder te zetten en mee te zingen met Gerard Joling. Zing met me mee!

de lunch voor deze maandag. Fijn dat je erbij was. En gelukkig lunchen we nog de hele week samen. Dus blijf luisteren naar Radio Noordzee voor de beste muziek van eigen bodem. We hebben dit jaar meerdere zomerhits gehad. De zomer is officieel nog niet voorbij. Dus daarom nog één keer Rutger van Barneveld.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Zoeken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De 150 passagiers van de trein die in Ermelo op een vrachtwagen botste zijn veilig geëvacueerd. Ze moesten met bussen verder. De chauffeur van de vrachtwagen is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Specialisten van de politie onderzoeken het ongeluk. De rest van de dag rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte in Zwitserland is weer thuis. Hij mocht het land verlaten nadat hij was verhoord door de politie. Maar er wordt nog wel strafrechtelijk onderzoek gedaan of hij schuld heeft aan de dood van 5 passagiers. Hij heeft het mentaal erg zwaar, zegt zijn directeur. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in een haven. Het schip vertrok vorige week vanuit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. En in Rotterdam is een vrijgezellenfeest zo uit de hand gelopen dat de politie 2 mannen heeft opgepakt, meldt Rijnmond. Een paar mensen waren dronken en 2 kregen ruzie met elkaar. Daarbij beter eentje de ander. Toen agenten hen wilden aanhouden, verzetten ze zich. Ze hebben de afgelopen nacht in de cel gezeten. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: mijn dag.
1: Echt hartstikke lachje.
2: Jochem Beijer op Radio Noordzee en mijn dag op deze maandagmiddag. Goeiedag, hopelijk is het een klein beetje je dag. Mijn naam is Luc en fijn dat je gekozen hebt voor de zender met 200% puur Hollands. Wij zijn Noordzee. En mocht het nou niet jouw dag zijn, omdat je een klein beetje last hebt van de Monday Blues, weet je wel, na een heerlijk weekend, dat je denkt, oh, we moeten weer aan de bak. Houd je dan vast aan het volgende. De werkdag zit er alweer voor de helft op. Hè. Het is na ene en morgen wordt een heerlijke nazomerdag. Met lokale temperaturen die 5 à 6, misschien wel 27 graden aan gaan tikken. Kortom, genoeg om je aan vast te houden. En natuurlijk is er altijd en overal 200% puur Hollandse muziek van Radio Noordzee. Met zometeen in de line-up van vandaag De Dijk, Monique Smit en Kido van der Graaf hebben een nieuwe single. Heb je die al gehoord? Leuk liedjes, de Hollandse hitflits van deze week. Beter af alleen, hoor je zometeen. En dit zijn Maxime en Babette, hoe dan ook bij Noordzee.
3: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed.

0: Bij Noordzee, je hoorde Als het golft. En goed nieuws voor fans van de dijk, want die band bestaat uiteraard al een tijdje niet meer. In 2022 gaven ze hun laatste concerten, maar Huub van der Lubbe gaat komend jaar in 2027 het podium weer bestijgen. Met een orkest gaat hij het land doortoeren en gaat hij ook wat liedjes van de dijk zingen. Dus mocht je groot fan zijn en Huub van der Lubbe nog één keer die liedjes van de dijk willen horen zingen, houd dat dan in de gaten. Het komend jaar gaat dat gebeuren. Wij zijn Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Marco Borsato hoor je binnen nu en 3 minuten. Want eerst tijd voor het belangrijkste liedje van deze week.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Monique Smit en Kino van der Graaf.

0: Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: De prijs van...

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Teruggeleverd kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: geen vuurwerkverbod bij Radio Noordzee. Je hoorde Senna en Sven Versteeg. En zometeen Yves Berendsen, zijn nieuwste verlangen, komt eraan.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Ja, eerst duik ik even in de grote bak met de muzikale eendagsvliegen hier bij Radio Noordzee. Doe ik elke maandag rond dit tijdstip. En vandaag reizen we af naar Vlaardingen. Daar kwam namelijk ter wereld Peter de Koning. En hij scoorde één hit ooit. Hij schreef het oorspronkelijk voor zijn eindexamen aan het Rotterdams Conservatorium. Maar vervolgens kwam het via de radio bij het grote publiek terecht. En vond iedereen het toch wel een heel leuk liedje. En werd het zijn enige hit. En terwijl de zomer voorbij is, de herfst langzaam zijn intrede doet, is het op de radio even lente in de ogen van de tandartsassistenten.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.

0: Een van de vele klassiekers van de heren Agda en de Munnik. Je hoorde groeten uit Maaiveld bij Radio Noordzee. En binnenkort staan ze in de Ziggo Dome. Ja, wordt een beetje een soort jaarlijks traditioneel dingetje. Want sinds hun comeback stonden ze er elk jaar 8, 9 en 10 oktober. Agda en de Munnik in de Ziggo Dome. En ik denk zomaar, ja, ik ben geen voorspeller, ik ben geen Nostradamus, maar ik denk zomaar dat ze deze ook gaan spelen. Groeten uit Maaiveld bij Noordzee op maandagmiddag. Zometeen hier een Kakel versus Shownieuws update. En nu de nieuwste van Tino Martin samen met Billy Dans bij Radio Noordzee. Hoor je, ik hoor, niks geks.
1: Hey Tino!

0: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Goed nieuws, de nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaakspray's ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Brazilië is een Nederlander opgepakt voor uitbuiting en seksueel misbruik, schrijft de Telegraaf. Hij lokte een jonge Filipijnse vrouw naar Brazilië, zogenaamd voor werk. Daar werd ze opgesloten en meerdere keren verkracht. De Braziliaanse politie zegt dat alles werd gefilmd. Ze redden zichzelf door te ontsnappen. Schoonmakers die lid zijn van de FNV gaan deze hele week staken. Onder meer op Schiphol, stations en hogescholen. Ze protesteren tegen een cao die een andere vakbond, het CNV, heeft afgesloten met schoonmaakbedrijven. Volgens de FNV is 10% van alle schoonmakers lid van de bond en die gaan dus staken. Stichting Donorkind wil praten met massadonor Simon. 30 ouders willen excuses en de toezegging dat hij geen sperma meer doneert. Ook moet hij dat alle ouders laten weten. De stichting stapt naar de rechter als Simon niet meewerkt en zal dan een schadevergoeding eisen. En een gespecialiseerd team van de politie doet onderzoek naar de aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen in Ermelo. Daarbij ontstond veel schade aan de overweg. Er rijden de rest van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle om alles te onderzoeken en repareren. De chauffeur van de vrachtwagen moest naar het ziekenhuis. Op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog, maar er kan plaatselijk ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: Radio Noordzee. Je hoorde Ik heb je lief op deze maandagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Wij zijn de zender met 200% puur Hollands. Je hebt Radio Noordzee gevonden op je radio. Daarvoor al applaus. Ja, ja, ja, ja, uitstekend. Maar heb je ons ook al gevonden in de app of Google Play Store? Ja, Radio Noordzee heeft sinds kort een eigen app. En daarmee kun je ons overal mee naartoe nemen. Op vakantie in het buitenland kun je overal luisteren naar Radio Noordzee. Je kunt al streamen naar CarPlay bijvoorbeeld. En je kunt meedoen met alle acties die we organiseren. En ja, er is wel een reden om de Radio Noordzee-app even zo spoedig mogelijk op je telefoon te installeren. Want komende week maak je namelijk kans, als je de Radio Noordzee-app hebt, op een reischeck ter waarde van 2000 euro. Nou, dat is niet mis, toch? Met de zomervakantie nog vers in het geheugen en misschien wel een spaarrekening waarvan je denkt, oeh, de tranen springen in mijn ogen. Dankzij die zomervakantie zou het lekker zijn als je namens Radio Noordzee gewoon, hoppakee, een reischeck ter waarde van 2000 euro krijgt. Ja, toch? Volgende week maak je de kans op als je de Radio Noordzee-app hebt. Dus download die app in de Google Play Store of in de App Store en zorg dat je hem hebt, want ja, die reis mag niet aan jouw neus voorbij gaan natuurlijk. Kans maken doe je komende week hier. En dit zijn Suzanne en Freek.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen,

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Samuel Welte heeft zijn eerste eigen shows aangekondigd. De jonge zanger staat met zijn show Geef mij de kroon op 11 februari in Paradiso in Amsterdam en op 20 februari in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Samuel brak vorig jaar door met Echte Liefde is te koop en won dit jaar onder meer een Buma Award en 2 Edisons. Loes Haverkort is enkele maanden geleden geopereerd aan een tumor in haar rechter hersenhelft. De tumor werd ontdekt nadat de actrice lichte epileptische aanvallen kreeg. Het overgrote deel kon worden verwijderd en verdere behandeling is niet nodig. Na een zomer vol herstel pakt Loes haar leven en werk langzaam weer op. Ze schrijft op Instagram: ik heb een tweede kans gekregen en die grijp ik met heel mijn leven aan. Dubbel geluk voor John van het Schip. Zondag werd bekend dat zijn dochter Estelle zwanger is van een meisje en dus wordt hij opa. Voor John gebeuren er nog meer mooie dingen. Bijna 3 jaar na het overlijden van zijn grote liefde Danielle heeft hij opnieuw de liefde gevonden. Deze zomer sloeg de vonk over tussen John en Natasha.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Voor alle thuiswerkers of iedereen met een vrije dag vandaag. Thuis ben. Je hoorde Hans de Boy bij Radio Noordzee. De zender met 200% puur Hollands. Zometeen Emma Heesters en Hartenbreker. En zegt het voort, vertel het verder. Morgen een heerlijke nazomerdag op de planning. Ja, de zon gaat volop schijnen. Temperaturen lokaal 5, 6, misschien wel 6.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Rozer!
10: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

Zomer op je radio, ook in de herfst met Joey Nicola. Je hoorde Tinto de Verano. Een populair drankje natuurlijk, hè, dat een opmars aan het maken is. Maar misschien denk jij wel, ja hallo, ik ga de komende weken, maanden niet op vakantie naar Spanje. Dus hoe kom ik aan Tinto de Verano? Kan ik het ook zelf maken? Ja, het is niet zo heel ingewikkeld. Wat heb je nodig voor Tinto de Verano? Sorry, ik zal nu ophouden met dat zo uitspreken. 100 milliliter jonge, fruitige rode wijn. Hoeft geen hele dure wijn te zijn, gewoon... 3, 4, 5 euro'tjes, dat is prima. Dan 100 milliliter citroen, frisdrank, heel veel ijsblokjes... en dan nog een schijfje citroen of limoen ter garnering. En hoppakee, daar is je Tinto de Verano. Zei ik het toch weer, hè? Helaas. Prima drankje om te drinken aan de zee. In Spanje, maar ook gewoon in Nederland natuurlijk. Al snap ik ook dat je denkt, nou, het is maandagmiddag, Luc. Ik hou het bij een lekker bakje koffie. Extra sterk, hè, want... taai die maandag, zo na het weekend. Nou, over de zee gesproken, daar gaan de mannen van Bluff nu ook over zingen. Op Radio Noordzee.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

afgelopen weekend nog de snelste stijger in de Radio Noordzee Top 30. Deze Samuel Welte en Russo. Je hoorde boem op de maandagmiddag van Noordzee. Hoe is het met je? Heb je een extra bakkie koffie nodig om de dag door te komen? Nou, zet de radio wat harder en gebruik 200% puur Hollandse muziek als de muzikale cafeïne om de dag te overleven. Met nu het goede doel. Dit is Gijzelaar.

Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: De beursvloerweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Mama! Mama! Mama!
13: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
12: Mama, een kleurplaat!
13: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Mama!
15: Kijk nou, je zit naast papa.
13: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het CNV komt nu ook de FNV met een looneis waarmee ze de cao-onderhandelingen ingaan. De bond wil 5,5% erbij, plus €80 per maand. Dat is best stevig, zegt iemand van de FNV. Maar de inflatie stijgt en de winsten van bedrijven zijn hoog. CNV kwam vorige week met de looneis en mikt op 3 tot 5,5% erbij. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen onderzoek meer naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het openbaar vervoerbedrijf doet zelf ook onderzoek naar het ongeluk eind juli en dat is voldoende, vindt de raad. Bij het ongeval reed een tram op een stilstaande tram en daarbij raakten 15 mensen gewond. Een man uit het Brabantse Veen heeft in hoger beroep een veel zwaardere straf gekregen voor het misbruiken van zijn twee verstandelijk beperkte kleinzoons. Hij kreeg eerder 2 jaar, dat worden er nu 4, meldt de regionale omroep. Het hof rekent de opa vooral aan dat hij de afhankelijkheid van de 17-jarige tweeling misbruikte. En Schiphol en de KLM zijn blij dat het kabinet na een advies van de Raad van State nieuwe regels voor de luchthaven kan maken. Daarin wordt vastgelegd dat het aantal vluchten van en naar Schiphol omhoog kan als blijkt dat het stiller wordt op de luchthaven. Beter voor de branche en voor de omwonenden is het idee. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken. En dat was het ANP Nieuws.
17: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

1. Zet de radio wat harder. En 2. Ga fluiten. Want als je gaat fluiten, dan activeer je een deel van je zenuwstelsel. Dat zorgt voor ontspanning. Het is ook nog eens een afleiding van negatieve gedachten. En er komen zogenaamde gelukshormonen vrij als je begint te fluiten. Dus hoppakee, lipjes getuit en fluiten maar. Net als Jay in dit liedje. Wel oppassen trouwens en naar wie je fluit. Niet naar iedere voorbij.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. De NPO krijgt langer de tijd om te beslissen of Nederland volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De deadline voor aanmelding ligt normaal op 15 september, maar organisator EBU heeft uitstel verleend. De NPO hoopt voor het einde van deze maand duidelijkheid te geven. Avro Tros gaf de organisatie van de Nederlandse deelname onlangs terug aan de NPO, onder meer vanwege onvrede over de deelname van Israël. Samuel Welte heeft zijn eerste eigen shows aangekondigd. De jonge zanger staat met zijn show Geef mij de kroon op 11 februari in Paradiso in Amsterdam en op 20 februari in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Samuel brak vorig jaar door met Echte liefde is te koop en won dit jaar onder meer een Puma Award en 2 Edisons. Loes Haverkort is enkele maanden geleden geopereerd aan een tumor in haar rechter hersenhelft. De tumor werd ontdekt nadat de actrice lichte epileptische aanvallen kreeg. Het overgrote deel kon worden verwijderd en verdere behandeling is niet nodig. Na een zomer vol herstel pakt Loes haar leven en werk langzaam weer op. Ze schrijft op Instagram: ik heb een tweede kans gekregen en die grijp ik met heel mijn leven aan.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

Jordi Lansee bij Radio Noordzee. Je hoorde, als ze lacht, dan lacht ze echt op deze maandagmiddag. Altijd leuk om wat van je te horen. Je kunt heel makkelijk een berichtje sturen, helemaal gratis. Met de Radio Noordzee-app nu overal te downloaden. Michelle laat weten dat ze net terug is uit Kroatië en dat ze nog een klein beetje denkt aan haar vakantieliefde van de camping. Of ik een liedje over een vakantieliefde kan draaien. Nou, het komt in orde. De drie J's hoor je zo meteen recht.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7, 7.
11: Oh,
9: wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com.

0: iPhone.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken truffels. We doen met je mee. Plus.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
8: Nu superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

Davina Michel. Bij Radio Noordzee, je hoorde, duurt te lang. Gaat misschien een beetje over jouw maandag. Dat je denkt, oh man, ik heb dat heerlijke weekend nog vers in het geheugen. En ineens is het al maandag, wat duurt die dag lang? Nou, houd je dan maar vast aan het feit dat zometeen om 4 uur... de allerleukste middagshow van Nederland er weer is. Onder aanvoering van René Verkerk. Want onder andere jouw kans op de Radio Noordzee koffiemok. Die wil je hebben. Kun je winnen als je meespeelt met de René de Popquiz. En, heel handig, zorg nou dat je de Radio Noordzee-app op je telefoon hebt. Kun je namelijk heel makkelijk meespelen. Die app is helemaal gratis te downloaden. Voor iOS en ook voor Android. Dus 2 klikken en je bent er. En sowieso een tipje om hem te installeren op je telefoon. Want volgende week maak je hier bij Noordzee kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. 2000!

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch.

blik op de klok, even kijken. Zo. Oh, mis. Nou, dan werp ik ook even een blik op de klok met mijn ogen. En dan zie ik dat het bijna 4 uur is. Betekent zometeen hoog tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag. René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Bosga staan voor je klaar om de dag af te sluiten. En natuurlijk zometeen...

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
3: Ik heb hier de biefstuk Bali.
4: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
3: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
0: 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk met een Nederlands vliegtuigje net over de grens in Duitsland zijn 3 doden gevallen. Het toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum. De vliegschool daar is meteen gesloten. Het vliegtuigje kwam volgens getuigen met hoge snelheid neer in een veld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. In Ghana zijn 3 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos opgepakt, meldt het AD. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het Ghanese drugsnetwerk van Bolle Jos, die zelf in een ander Afrikaans land zit. Anderhalve week geleden werd nog een groot drugstransport uit Ghana onderschept in Frankrijk. Wie ergens wil inloggen met zijn DigiD heeft daar nu nog een telefoon of tablet voor nodig. Maar dat hoeft over een week niet meer. Dan komt er ook een DigiD-app die je op je PC of Mac kunt gebruiken. Het voordeel is dat je dan rechtstreeks vanaf je computer kunt inloggen bij de belastingen of zorgverzekering. En de film Paikaar gaat als Nederlandse inzending op voor een Oscar in de categorie internationale avondvullende films. Het is een documentaire van de Nederlands-Afghaanse regisseur Dawood Hilmandi, die in de film opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Half december wordt duidelijk of de docu de shortlist heeft gehaald. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
22: Radio Noordzee, verkeer.
23: 23 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste op dit moment. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Zevenaar. Daar is je vertraging 15 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam. Daar is je vertraging 22 minuten. En de laatste van dit moment is de A50. Apeldoorn-Zwolle voor Heerde-Zuid. Daar liggen voorwerpen op de weg en je vertraging daar 19 minuten.
22: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
24: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan...

0: Simon bij Radio Noordzee en Rosanne aan het begin van een kerstverse nieuwe mooie week. De week wanneer we te maken krijgen met Prinsjesdag. Hè, natuurlijk.
1: Oh, morgen, ja.
0: Dat valt hartstikke vroeg dit jaar natuurlijk. Omdat,
1: ja.
0: Ja, september begon natuurlijk ook vroeg. Althans, niet vroeger dan gebruikelijk. Maar de eerste dinsdag in september viel zeg maar aan het begin van de maand.
1: Oh, oké. Okay,
0: dus dat betekent dat automatisch Prinsjesdag ook vroeg valt.
2: Het is de derde dinsdag van september.
0: Ja,
2: toch
0: dat
2: altijd.
0: Is het morgen. Ja. Dus, we zullen zo even met politiek verslaggever Jeannot van Beurden bellen. Om te vragen hoe de stemming is in Den Haag.
2: Ja.
0: En wat hij ervan gaat verwachten morgen. Ja, er zijn natuurlijk allemaal dingen uitgelekt al en zo. Hè,
2: dat is toch bijzonder.
3: Ja, maar doen ze expres altijd, hè, dat uitlekken. Hè?
2: Oh ja?
3: Ja, dan kunnen ze kijken een beetje hoe de petten staan. En dan kunnen ze weten ze precies van, oh, hier moeten we nog een beetje tweaken. Hier moeten we nog een beetje tweaken. Ja, en dan komt het er wel door.
0: Oh, zo. Okay. En natuurlijk al die hoedjes natuurlijk morgen. Mensen zien
3: hoedjes.
0: Belachelijk uit. de meest gekke hoedjes komen weer boven water.
2: Moeten wij morgen ook een hoedje opdoen? Is dat leuk?
0: Is dat een idee, Menno?
1: Een hoedje van papier.
0: Een hoedje van papier.
1: Ja.
0: Hey, heb jij het keeltje een beetje kunnen sparen het afgelopen weekend?
1: Ja hoor.
0: Ja, doe eventjes

0: lekker, okay, lekker. Ja. Hey, en een prachtige, mooie, stralende zomerdag morgen krijgen we nog eens.
1: 27 graden op de thermometer.
2: Ja, toch denk ik als de troonrede wordt voorgerezen dat echt een rilling over mijn rug loopt.
0: Ja, ja, zou het er morgen makkelijk afgaan, denk je? De troonrede, onze koning? Ja.
2: Zonder versprekingen.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, zou toch inmiddels al moeten kunnen, denk ik.
1: Zou Willem een kort broekje aantrekken morgen, denken jullie, met de warmte?
0: Dat zou kunnen, ja. Dat kunnen. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel beleven, hè? Nou ja, hij is in ieder geval de reden dat onze lachrimpels sneller groeien dan onze salarissen. Ja. Zonder zijn aanwezigheid zou de werkweek 2 keer zo lang duren. De absolute topscorer op het gebied van gezelligheid. Onze superheld, kijk hem zitten, onze eigen Menno!
4: Het raadsel van
0: Menno!
5: Goedemiddag!
0: Had je een mooi weekend?
3: Ja, ik heb een heerlijk weekend gehad.
0: Ik vind wel altijd lang duren, zo'n weekend. Jij niet?
3: Ja, ja. Dus, ja.
1: Het is net even een dag te lang.
0: Precies, zaterdag halverwege de dag denk je, nou, laat de week maar weer beginnen. In, hè, ja. Dan verveel je toch helemaal dood, hè? Ja. Hey Menno, staat een man met zijn kind de auto te wassen?
3: Ja.
0: Wat zegt de buurman?
3: Een man met een kind in de auto?
0: Ja, er staat een man, zeg maar, op het pad met zijn kind de auto te wassen, zaterdag bijvoorbeeld. Wat zegt de buurman?
3: Lukt het een beetje?
0: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, ja.
3: Is hij al schoon?
0: Dat is niet wat hij zegt.
3: Kun je straks ook de mijne even doen?
0: Ja, dat is ook wel. Ja, dat hoor je natuurlijk ook wel vaker. Nee, dat is allemaal niet. Nee, de buurman zegt, kan je niet beter een spons gebruiken? Ja, een man met zijn kind de auto te wassen.
1: Ja. Ja. Ja. Geen idee van de buurman.
0: Kan je niet beter een spons gebruiken, zegt de buurman. Menno, ik heb een beetje een ondeugend verhaaltje van een net verliefd stelletje.
3: Oh.
0: Is dat te vroeg op maandag of zeg je nou dat het kan in principe wel?
3: Nou, mijn oortjes beginnen al een beetje rood te kleuren, dus laat maar komen.
0: Laten we dan even dat mooie verhaaltje van een jongen en een meisje. Hè?
3: Ja.
0: Liggen naast elkaar.
3: Ja.
0: Heel dicht tegen elkaar aan. Langs de dijk ergens in Nederland. Echt, ze zijn hartstikke echt heel erg verliefd op elkaar.
1: Hout onder botel.
0: Innig liggen ze in elkaars armen. Ze hebben net verkering. Een beetje aan elkaar gefrunnikt en een beetje kusjes en zo. En verder is het eigenlijk nog niet gekomen. Hè? Maar ze hebben er echt, echt, echt zin in. Weet je wel, een beetje dat van... Weet je dat? Dan hangt het tegenaan. Maar ja, hoe maak je dat duidelijk, hè?
3: Ja.
0: Op een gegeven moment, ja, ze liggen daar natuurlijk aan die dijk. Klimt er een stier op een koe, hè?
1: Oh!
0: Ja, dat is een tafereel, dat aanschouwen ze toch even. Dus die jongen zegt, hé, hey, liefje, zal ik dat ook eens doen? Wat was daarop het antwoord van dat meisje, Menno?
3: Zal ik dat ook eens doen?
0: Zal ik dat ook eens doen, schatje?
3: Zal ik dat ook eens doen? Wat zou hij zeggen?
0: Ja.
3: Zou zij zeggen?
0: Ja.
3: Ik hoop dat je je tanden hebt gepoetst.
0: Ja, dat.
3: Wat zou je noemen? Moet dat hier?
0: Dat zou kunnen aan de dijk. Ja, het is niet een chique plek of zo. Nee, dat klopt. Dat zou ik ook een zeer acceptabel antwoord vinden, inderdaad. Ja,
3: nee, ik zou het eigenlijk verder niet weten.
0: Meisje zegt, moet je zelf weten. Mijn koeien zijn het niet.

0: Er komen allemaal berichten in de Radio Noordzee app binnen. De nieuwe app trouwens.
1: Ja, de vonkelnieuwe. De goed uitziende app.
0: Ja, best bijna 2 weken oud. Staat deze app al op jouw telefoon? Als je die niet opstaat, dan eindig je uiteindelijk in de hel. Je moet hem gewoon hebben.
1: Je moet hem hebben, dat is gewoon een van de levensbehoeftes.
0: Ja, via Google Play Store of...
1: De Apple App Store natuurlijk.
0: Apple App Store, dan daar kom je hem vanzelf tegen. Zet hem op je telefoon. De vraag die in onze app binnenkomt... hoe zit dat met die ongelofelijke prijs die hangt aan de nieuwe app?
1: Oh!
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, even uitleggen? Ja, als jij de Radio Noordzee app via dus de Play Store of de Apple App Store op jouw telefoon zet... dan zie je daar onder het kopje nieuws... maak kans op een reischeck.
0: Ja.
1: Ter waarde van, ja, let op, het is echt een serieus bedrag.
0: Ja.
1: €2000.
0: Zo. Oké, dus je hoeft, wacht even. Je hoeft dus alleen maar de app op je telefoon te zetten... en dan maak je dus kans op die reischeck.
1: Vanaf 21 september kun je gelijk meedoen.
0: Ja.
1: En dan uiteindelijk aan het einde van de week maken wij in dit radioprogramma... de winnaar bekend van die reischeck van €2000. En ja, let op, het kan dus echt alleen... als je de app van Radio Noordzee op je telefoon hebt staan.
2: Oké, maar de mensen die nu die app downloaden, dus nu as we speak... Ja. Maken die ook kans dan daarop?
1: Iedereen die de app nu, of ook al op zijn telefoon heeft staan... maar vooral iedereen die hem nu downloadt...
0: Hmm.
1: Ja hoor.
0: Oké. Okay.
1: Maak je gewoon kans.
0: Oh, vet.
1: €2000, hè. Daar kun je voor naar de Malediven.
2: Ja. Of je uurtje parkeren in Amsterdam.
0: Met welke maatschappij?
1: Nou, als je de prijzen goed in de gaten houdt... dan kun je prima voor €2000 naar de Malediven, hoor.
0: Dat is echt een te gekke check. Dus doe het nou even. En de app komt je altijd van pas, ook de rest van je leven... om ons te bekritiseren, om hits aan te vragen... om mee te doen met andere zaken. Dus doen. Kom eens, het is 5:10. Een mooi moment zo aan het begin van de week... om de telefoon even te pakken en willekeurig weer iemand te bellen vandaag.
2: Ja, om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam... als we kijken naar het nieuws van de dag. Nou, afgelopen weken kwamen al honderden... zorgmedewerkers samen om hun stem te laten horen. Er waren de nodige sit-ins, een soort van staking, zeg maar. Was in het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam... Rijnstaten in Arnhem, in Groningen was het ook al. Nou, vandaag honderden zorgmedewerkers die staken in... het HMC Westeinde in Den Haag. Ja. Staken voor de zorg, iets wat we allemaal nodig hebben. Nou, met dat nieuws in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Hallo,
2: goedemiddag, spreek ik met mevrouw Zorg.
4: Ja, dat klopt.
2: Ja, goedemiddag met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
4: Oh, hallo.
2: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: U klinkt verrast.
4: Ja, inderdaad.
2: Ja, ik bel u omdat ik een hele korte vraag zou willen stellen aan u. Mag dat?
4: Ja, zeg het maar.
2: Hoe gaat het met u?
4: Goed. Was dat de vraag?
2: Ik zal het u uitleggen. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in ons land... om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam... als we kijken naar het nieuws van de dag. En
4: ja.
2: Nou lezen wij dat er deze dagen, maar ook vandaag... wordt er vooral gestaakt weer in de zorg.
4: Oké, ik zal u zeggen, ik ben ZZP'er. Dus ik ben daar niet helemaal in, moet ik zeggen. Dus ik...

0: Maar,
1: Is er iets in het nieuws wat u bezighoudt, bijvoorbeeld?
0: Nee, op het moment niet. Nou, als ik heel eerlijk ben, ik dacht één vraag, maar dit zijn er al 10.
1: Dan ga ik u een hele fijne dag toewensen.
0: Ja, van hetzelfde.
1: Mag ik ook nog een knuffel geven?
0: Ja, natuurlijk. Dat mag altijd. Nou, geef ik een knuffel terug.
1: Ga ik de knuffel opsturen.
0: Goed zo. Dank u wel.
1: Dag.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week treft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Teruglever kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
12: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
3: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
4: Het weer is bewolkt. Op een enkel spatje regen na wel droog vandaag. Het is 20 tot 23 graden. Morgen zomers warm en heel veel zon.
5: Radio Noordzee, verkeer.
6: Weinig drukte onderweg, 31 vertragingen deze maandagmiddag. Dit zijn de 10 belangrijkste. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar. Daar is je vertraging 26 minuten. Dan de A50 Apeldoorn-Zwolle voor Heerde-Zuid. Daar liggen voorwerpen op de weg en je vertraging daardoor is 37 minuten. En de laatste is de A58 Eindhoven Tilburg voor Oorschot. Daar staat een auto met pech en je vertraging daardoor 23 minuten.
4: Nou, daar zit hij hoor. De schaakkoning van Pattaya. Kopers.
5: Radio Noordzee. Hollandse hoofdpunten.
7: Kopers. Ja, een Nederlands vliegtuigje is vlak over de grens in Duitsland neergestort. Alle 3 de inzittenden zijn omgekomen. De Cessna was vanochtend opgestegen in Hilversum. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. De film Paikar van regisseur Dawood Hilmandi is de Nederlandse Oscar-inzending in de categorie International Feature Film. Dat meldt CNL vandaag, die de inzendingen voor deze prestigieuze Amerikaanse filmprijzen namens Nederland instuurt. En in Ghana heeft de politie 3 handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat een schip met coke was onderschept. Dat kwam uit Ghana en was op weg naar Antwerpen.
4: Oké. Okay. Nou, die Bolle Jos, jongen. Die
6: Bolle Jos heeft geen lekkere weken achter de rug.
7: Jongen, jongen.
6: Eerst even 1283 kilo cocaïne onderschept in Spanje, nu dit weer.
4: Ja, maar 1 ding weten we zeker.
6: Nou,
4: Bolle Jos zien we hier nooit meer.
6: Als ik hem zou zijn, zou ik lekker daar blijven, ja.
4: Hij heeft natuurlijk de dochter heeft die, van de koning heeft hij... Heeft hij voorzien van een baby?
6: Ja.
4: Ja, ja. Het is wel safe, denk ik, hè?
6: Dat denk ik ook, ja.
4: Het is wel oké. Okay. Maar dan ben je toch, Kobus? Je bent toch de schaakkoning van Pattaya?
7: Nou ja, ik heb in Pattaya niet geschaakt. Ik heb van alles gedaan, maar niet geschaakt.
6: Geschaakt?
7: In Pattaya.
4: Dat schaaknat, of niet?
7: Schaaknat.
4: Goed, Kobus, wat vind je nog meer op vandaag in het nieuws?
7: Nou, ik weet niet, hebben jullie gisteren toevallig miljoenenjacht gezien met Linda de Mol?
4: Ik heb erover gelezen.
7: Met bizar. Joey was de kandidaat die uiteindelijk... Ja, die de koffertjes mocht kiezen. En Joey had heel veel geluk, want Joey die won, die had 3 vragen goed. Die won als eerst €10.000. Toen won hij nog een auto. En uiteindelijk mocht hij dus ook meedoen met de koffertjes. Ja. En hij zat in zo'n lucky flow dat hij koos voor koffer 1. Ja. Daar zat volgens hem een hoog bedrag in. Mm. Nou, hij ging spelen. Uiteindelijk kreeg hij een bod van 265.000 tot €256.000. Ja. Hij speelde door en ging uiteindelijk de deur uit met een bedrag van €136.000. Ja. Terwijl hij in zijn eigen koffertje op koffer 1 zat €750.000.
4: Oh nee, oh!
7: Ja, volgens sommigen had hij door moeten spelen.
4: Ja, ja, ja, ja.
7: Maar goed, die straatprijs, want Joey wint dan €136.000. Dan gaat winsten altijd de straat op bij iemand aanbellen.
6: Met de truck.
7: Die ook, met de truck die ook dat bedrag heeft gewonnen. Nou was hij in Maastricht gisteren en kwam bij 2 mensen binnen die al televisie zaten te kijken. Wisten dus dat ze welk bedrag ze gewonnen hadden.
4: Ja.
7: Die man die vertelde iets opvallend. Luister maar. Ja.
8: Hey, en jongens, jullie zaten miljoenenjacht te kijken.
9: Ja.
8: Dat doen jullie vaker?
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: En praten jullie dan wel eens met elkaar over... stel nou dat het ons een keer zou gebeuren.
9: Ja, ik heb er een half jaar geleden een paar keer over gedroomd.
8: Echt waar?
9: Dat is echt waar. En hij valt nu.
7: Ja, hij had er een paar keer over gedroomd.
4: Wat?
7: En hij valt nu.
4: Mooi, hè?
7: Bizar, hè?
10: Ja, dat is mooi. Hè?
6: Dan kom ik morgen met de Rolls Royce naar het werk, denk ik.
7: Ja, dat is toch mooi, man. Maar ja, er gaan een hoop deuren open, hè, voor heel veel mensen als je zo'n geldbedrag wint, hè, natuurlijk. Dat is
6: ja,
7: mooi.
6: Maar dan is het vooral de kunst van wat ga je het in één klap uit? Hoe ga je ermee om? Want ik zag wel, er is wel altijd een prijzenbegeleider ook bij, toch? Die een beetje op weg helpt van, joh, hey, denk hierom. Want je krijgt heel veel nieuwe vrienden erbij.
7: Ja.
6: Je koopt misschien iets waar je later weer spijt van krijgt. Je kunt het maar één keer uitgeven.
7: Ja. Ja, hoe doe je dat? Komen ze aan het eind van de maand? Heb je dan ook een soort coach of zo? Als jij salaris gestort wordt?
10: Gewoon zo snel mogelijk opmaken. Dan hoef je er niet meer over na te denken. Nee, dat is...

Ja, morgen Prinsjesdag. De focus ligt natuurlijk dit jaar sterk op de politieke dynamiek rondom het minderheidskabinet van D66, VVD, CDA onder leiding van Rob Jetten. De moeizame onderhandelingen met oppositiepartijen en de hete hangijzers, zoals de stijgende zorgkosten en bezuinigingen op de sociale zekerheid, de WIA.

0: over weet, is politiek verslaggever van Hart van Nederland, Janno van Beurden. Janno, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Alles is trouwens wel heel veel, maar ik doe mijn best om zoveel mogelijk te weten te komen altijd.
0: Wij houden ons toch in dit soort situaties helemaal aan jou vast.
1: Ja, nee, dat is heel goed. Dat is heel goed.
0: Janno, traditiegetrouw ligt een groot deel van de miljoenennota al op straat. Dat is dit jaar niet anders. Welke gelekte plannen van het minderheidskabinet Jet hebben de afgelopen uren voor, zeg maar, de meeste ophef gezorgd in Den Haag? Of de afgelopen dagen misschien is beter?
1: Ja, ophef. Het gaat natuurlijk de afgelopen tijd, zoals je zelf ook al zei, om de sociale zekerheid, om de plannen voor de zorg. En daarop zie je dat het kabinet eigenlijk opnieuw een handreiking doet. Dat blijkt althans uit de gelekte stukken tot nu toe. Ze willen bepaalde dingen verder afzwakken. Andere dingen die stellen ze bijvoorbeeld nog een jaar uit als het gaat om dus deze specifieke bezuinigingen. De hoop daarmee is dat ze steun kunnen vinden bij de oppositie. Die hebben ze nodig als minderheidskabinet. Doordat de stukken gelekt zijn, hebben oppositiepartijen ook al kunnen reageren. En daarin zie je eigenlijk dat ze nog steeds zeggen van ja, wat er nu duidelijk is geworden is voor ons niet genoeg. Dat hoorde je gisteren toen Jesse Klaver een discussiebijeenkomst had. Die zei eigenlijk ook al, ja, wat er nu is uitgelekt is voor ons nog niet genoeg om steun te kunnen gaan geven. Aan de andere kant hoor je bij rechtse partijen zoals Ja 21, daar gaat het dan vooral om de vermogensbelasting, box 3, van ja, dat wordt nu uitgesteld, daar willen wij ook duidelijkheid over, dachten eigenlijk die al te krijgen. Dus ja, die steun is er nog niet.
0: Maar denk jij dan dat het een mission impossible wordt voor dit kabinet? Ik bedoel, welke concrete politieke offers hebben de regeringspartijen moeten brengen, zeg maar, om de begroting überhaupt rond te krijgen?
1: Ja, het hoort toch ook wel een beetje bij de politiek dat de oppositie zich verzet. Dat die niet gelijk zeggen van jongens, wat een fantastische plannen, beentjes omhoog. Dus ja, dit hoort er in die zin ook wel bij. Aan de andere kant heeft dit kabinet het zichzelf al heel lastig gemaakt, eigenlijk in de formatie, door dus geen keuze te maken voor een meerderheid of geen keuze te maken voor bij wie ze steun gingen zoeken. Daardoor speelt nog steeds de discussie van gaan we dat bij Pro zoeken, gaan we bij Ja 21 zoeken. Ze blijven zelf volhouden, we willen dat over beide kanten. We willen dat met links, met midden, met rechts, met alle partijen samen doen. Misschien zelfs wel met 10 partijen. Nou, dat is 7 meer dan waaruit ze zelf bestaan. Maar goed, ondertussen hoor je juist de oppositiepartijen zeggen, daar zitten wij niet op te wachten, maak die keuze. Dus het is wel een hele lastige opdracht en die gaat ook de komende tijd voor een hele spannende situatie in Den Haag zorgen.
0: Denk jij dat de druk groot is op premier Rob Jetten, zeg maar, om een stabiele indruk achter te laten?
1: Ja, dit is sowieso altijd wel een uitdaging voor de premier om een begroting te maken. Zeker omdat er ook altijd tegenvallers zijn. Bijvoorbeeld toen dit kabinet aantrad, kwam in één keer al heel snel die oorlog van Trump met Iran, die vervolgens weer wat doet met de prijs in het land waar je dan als kabinet op moet inspelen, waar je geen rekening mee had gehouden. Voor Jetten is dit wel een extra uitdaging met het minderheidskabinet en een extra uitdaging, omdat hij eigenlijk de afgelopen tijd bij het maken van deze begroting, die we morgen dus officieel kennen met Prinsjesdag, daar eigenlijk ook wel dingen heeft nagelaten. Daar zijn wel fouten gemaakt in hoe ze die begroting hebben gevormd. Er waren twee tafels, eentje van Rob Jetten, eentje van Eelco Heijnen. Daardoor zijn er verschillende indrukken achtergelaten bij de oppositie en dat moet nu allemaal weer gelijmd worden.
0: Shannon, jij loopt elke dag in Den Haag, hè? Dat heb ik goed, hè?
1: Ja, elke dag. Met veel plezier. Dat doe ik zo graag.
0: Elke dag ben je wel in Den Haag. We horen natuurlijk al dagen, zeg maar, over een beetje een sfeerloze aanloop met veel onderling chagrijn. Wat proef jij als je daar door de gangen loopt van het Binnenhof in Den Haag, Janou?
1: Nou, wat je daar proeft is dat eigenlijk iedereen zoekende is. Dat hoor ik bij de coalitiepartijen, zoekende van hoe gaan we om met het minderheidskabinet, met de oppositie ook. En eigenlijk is de vraag heel erg, en ook de roep juist vanuit die oppositiepartijen naar duidelijkheid. Die willen ook weten waar ze aan toe zijn. En verder is het ook een soort angst bij coalitiepartijen. Die durven de keuze niet te maken. Dus ja, waar het heel optimistisch allemaal begon de afgelopen tijd, want het kabinet zit nog minder dan een jaar, begint dat toch ook wel iets minder te worden, dat optimisme. En meer de vraag van hoe gaan we nou verder? Want er liggen gewoon echt grote vraagstukken voor. En daar zijn ze nog niet uit.
0: Ja, en daarbij komt niemand zit op dit moment te wachten op nieuwe verkiezingen ook.
1: Nee, daar zit inderdaad, er zijn een aantal oppositiepartijen die dat wel willen.
0: Pro zegt dat altijd.
1: Pro overigens niet hoor. Nee, die zeggen ook, we willen helemaal geen verkiezingen. Deze land helemaal niet aan toe. En dat geldt ook voor meer oppositiepartijen. Die hebben zoiets van, we moeten als politiek nou ook een keer laten zien of dat nou in samenwerking tussen oppositie en coalitie is, maakt dan niet uit. Maar dat er wat kan in Den Haag. Want Ja, we hebben de afgelopen tijd zoveel verkiezingen in maar een paar jaar gehad. Ja, dat straalt ook niet goed af op geen enkele politieke partij. Dus ze willen in ieder geval niet dat het valt. Maar goed, daarvoor moet je het wel eens worden. En zover is het nog niet.
0: Nee, we moeten deze dag overleven morgen. Als jij naar de agenda van morgen kijkt, Janot, tenslotte nog even. Ja. Waar ga jij als politiek verslaggever specifiek op letten tijdens de troonrede van de koning?
1: Nou, je let toch op de accenten die er zijn. Kijk, in het vorige kabinet lag dat natuurlijk heel erg op migratie en op de bestaanszekerheid, wat toen eigenlijk vanuit Pieter Omtzigt in die troonrede terecht kwam. Ik ben benieuwd wat nu echt de lijn is die het kabinet kiest. Want ze begonnen met vol goede moed en goede plannen, maar om steun bij die oppositie te vinden hebben ze eigenlijk al heel veel geschrapt van die sociale zekerheidsbezuinigingen op de zorg. Daar geven ze toch al heel veel weg. Dus ik ben vooral benieuwd, wat is nou nog de visie van dit kabinet? En die moet morgen dan dus duidelijk worden in de troonrede.
0: Nou, dat gaan we dan morgen meemaken. De kans is groot dat we je morgen nog een keer bellen. Wat doe je vanavond? Zit je bij VI morgen en vanavond?
1: Ik ga vanavond heel vroeg naar bed, want morgen ben ik al vanaf heel vroeg te zien in Hart van Nederland om iedereen bij te praten over Prinsjesdag. Dus ik ga vanavond op tijd met de oogjes dicht.
0: Ja, je bent morgen de hardst werkende man in Nederland, Jeannot. Ik weet het zeker.
1: Absoluut.
0: Slaap lekker en we spreken waarschijnlijk morgen nog even.
1: Is goed.
2: Je hoort het in Wat

0: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint.
7: Boost yourself.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: sokken. Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Erkelenz, vlak over de grens, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Alle drie de mensen die aan boord waren zijn omgekomen. Het toestel steeg vanmorgen op in Hilversum. Ooggetuigen zagen het heel laag boven een veld vliegen, waarna het crashte. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Vandaag zijn opnieuw 11 Nederlanders teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Morgen worden er als het goed is nog eens 7 terugverwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. In Zwitserland liggen nog 7 mensen in het ziekenhuis. Zo gauw het kan, komen ook zij terug. In Ghana, dat is West-Afrika, heeft de politie 3 handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat vorige week duizenden kilo's coke waren onderschept die afkomstig waren uit Ghana en onderweg naar Antwerpen. Het spul is tientallen miljoenen waard. Toen werd al een link gelegd met Bolle Jos. Schoonmakers staken deze week en de animo is groot, zegt vakbond FNV. De acties zijn een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten, maar waar volgens de FNV veel meer uit te halen was geweest. Zo wil de bond meer loonsverhoging en ook dat de lonen vanzelf meestijgen met de inflatie. Bewolkt, maar wel meest droog. Vannacht is het zacht met 15 tot 18 graden. Morgen in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
6: Radio Noordzee, verkeer.
8: Een rustige maandagmiddagspits met 29 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A in Apeldoorn. Amersfoort voor Hoevelaken. Daar is een ongeval gebeurd en de vertraging is 28 minuten. Een flink op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen. Ook daar een ongeval en de vertraging een uur. En de laatste is de A58 Tilburg-Breda voor Bavel. En daar is de vertraging een half uur.
6: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: sneller.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
2: En parkje, biertje en vrienden. Ik vroeg me nog even af, jongens.
3: Ja.
2: Wordt er zeg maar binnen het gebouw waar wij werken ook gestaakt door de schoonmakers of niet?
3: Nee.
2: Oh, dat niet?
3: Nee, hier niet. Het is vooral op de Schiphol en de stations.
4: Die bij de FNV zijn aangesloten.
3: Ja, dat zijn er ook niet zoveel meer trouwens. Okay.
2: Goed dat ik het even weet.
4: Wat dan?
2: Nou, ik had net een bedrijfsongeluk in de Radio Noordzee studio.
4: Ja.
2: Toen ik met een volle hand Bolognese chips tegen de microfoonstandaard aanbotste.
3: Oh, dat ligt op de grond nu.
2: En dat is op de grond gevallen. Maar ik heb het meeste wel weg, maar de krummeltjes niet.
4: Nee. Daar hebben we een serieus probleem hier.
2: Ja, dus vandaar de vraag inderdaad even. Zometeen hoor je wat Samuel Welten vanmorgen aankondigde, mocht je dat nog niet gehoord hebben. Hij heeft echt leuk nieuws gemeld.
3: Groot nieuws.
2: Gaan we zo even bellen. Gaat dit je nog een keer vertellen voor de laatkomers speciaal eigenlijk, hè? Hey, en na pistache en matcha. Zeg je dat zo, matcha?
3: Matcha,
2: koffie en zo. Is pandan nu, zeg maar, de nieuwe helgroene smaakhype op het gebied van koffietjes en zo.
4: Pandan?
2: Pandan? Ja, pandan.
4: Wat is dat?
3: Pandan, een soort palm.
2: Ja, kijk, Kobus is natuurlijk geweest in Thailand.
4: Ja.
2: En die heeft daar natuurlijk wel een klein stukje cultuur gesnoven. Dus
3: pandan is op elke straathoek te krijgen daar, hoor.
2: Dat is toch lekker, ja. De voedselindustrie heeft blijkbaar besloten dat we ons pas gelukkig gaan voelen als de urine 's ochtends neonkleurig oplicht.
4: Gadverdamme.
2: We nemen wel een hoop zooi, weet je wel.
4: Maar kijk maar eens achter op de verpakking van menig ding wat je op een dag naar binnen douwt.
2: Dit, maar de pandan, dat schijnt wel zeg maar de vanille van het oosten te zijn.
3: Het heeft een zoete, nootachtige, een beetje een licht bloemige smaak heeft het.
4: Wel, dat klinkt op zich wel lekker.
3: Best wel lekker, hoor.
2: Wel lekker. Heb jij genomen daar?
3: Ik heb wel, ik moet toch proberen natuurlijk. Ja, een beetje de cultuur proeven.
2: Ja, je moet alles,
3: alles moet je alles proberen als je er bent.
2: Hè. Zeg, maar doe jij nog eens een koffie bestellen, alsof je op Schiphol bent. Dat vind ik zo mooi altijd.
4: Hallo, mag ik een cappuccino alstublieft? Ja, dat is goed. Wilt u die met haver? Wilt u die met palm? Wilt u die met amandelmelk? Nou, dan zeg ik dus van nee, doe gewoon een koffie.
2: Wat is er mis met gewoon zwarte koffie?
4: Of gewoon een cappuccino met melk van de koe, zeg maar, waar het ooit vandaan kwam.
2: Ja, we willen niet de volgende ochtend wakker worden met een vloeibare botanische tuin in onze slokdarm. Houd er mee op.

0: Radio Noordzee, Han van Eyck, Leef. Ja, de soundtrack van natuurlijk de allereerste Big Brother uit 1999. Bart was een soort media-hype toen. Wat geweldig was dat, zeg.
1: Zo, inderdaad. In Almere stond het huis.
0: Nou, maar van die bekende momenten vergeet je nooit meer. Die mislukte parachutesprong van Willy Brort Frequet.
1: Oh ja.
0: Onder andere, weet je wel, die wilden natuurlijk de deelnemers spreken.
2: Zo.
0: Maar ook gewoon die eerste vrijscène van
1: Bart en Sabine.
0: Ja, deelnemers Bart en Sabine. Marco Borsato, George Baker hebben daar nog in de tuin staan optreden. En als je daarna gaat dat tijdens de finale op 30 december 1999... er gewoon 3,5 miljoen mensen keken naar de finale van Big Brother.
2: Ja, en het was ook een drukte van je welste bij de poort, toch? Van het huis. Van mensen die allemaal wilden zien hoe Bart daar het huis uitkwam om zijn... Wat was het nou? 500.000 gulden?
1: 250.000 gulden.
2: Check even in ontvangst.
0: Ze hadden geen idee hoe beroemd ze waren geworden in die maanden dat ze daar in het huis zaten. Hadden geen idee.
2: Maar dan kun je dus voorstellen dat dat toen al een hele hype was. Maar in de tijd waarin we nu leven met social media, als je niks meer meekrijgt, ik denk dat je gewoon wereldvreemd daar die loods uitkomt.
0: Ja, je had natuurlijk helemaal nog niet echt van telefoons of zo, waarbij je zeg maar op de hoogte werd gehouden van alles. Maar ja, dat is natuurlijk nu een soort verlengstuk van ons leven geworden.
2: Ja.
0: Ja, mooi. 1999. Waar blijft de tijd, mensen?
2: Nou, goh. Nou, worden we oud?
0: Dat zijn we al, denk ik. Zometeen over oud gesproken, Toontje Lager op de radio met zoveel te doen na Jesse Prins.
3: Al mijn hele leven.

0: Boedeloe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Zo.
4: Wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 per

0: 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Het is bewolkt, kan een spatje regen vallen. Verder blijft het wel vanavond redelijk droog. Na een zachte nacht wordt het morgen gewoon zomers warm, hè?
14: Lekker!
13: Lekker toch, zomers warm. Een zonnige Prinsjesdag hebben we morgen.
15: Radio Noordzee, verkeer.
16: De weg is het ook redelijk zonnig. 29 vertragingen staan er. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Culemborg. Daar is je vertraging 3 kwartier. De A50 Arnhem-Zwolle voor Vaassen. Door een ongeval doe je er 33 minuten langer over. En de laatste die vind je op de A58 Tilburg. Breda voor Bavel en daar is je vertraging 40 minuten.
13: 1 minuut over 5:30 is het in de middagshow.
15: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
13: Met onze komers.
17: Steeds meer mensen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross meldt dat er vandaag 11 onderweg waren en dat er morgen nog eens 7 worden terugverwacht. Voormalig politica Tara Singh Farma is op 78-jarige leeftijd overleden. Singh Farma was 8 jaar raadslid in Amsterdam en werd daarna Tweede Kamerlid namens GroenLinks als eerste vrouw met een migratieachtergrond. Ze raakte in opspraak vanwege leugens over de reden van haar vertrek uit de Kamer. En in Delft is iemand van 19 jaar opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Sinds juli is er een man actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt.
18: Oh, oké. Nou,
16: heb je een lekkere start van je leven, ben je 19.
17: Ja, er was ook al een hoop te doen om burgemeester, dat is Alexander Pechtold. Die had namelijk gezegd, toen dit nieuws naar buiten kwam, van
16: oh ja,
17: misschien moeten de vrouwen maar met z'n tweeën gaan fietsen, of met z'n drietjes, of met z'n viertjes.
16: Misschien moet je gewoon met je tengels van die vrouwen afblijven.
13: Dat zou op zich wel beter zijn, inderdaad. Hè?
16: Ja, zo.
13: Omgekeerde
16: wereld.
13: We hebben het al eens eerder gezegd, de wereld is wel een beetje gek aan het worden op zich.
16: Nou.
17: Doet me al denken aan Amsterdam. Er was een plek in Amsterdam waar ook vrouwen werden aangerand in de bosjes. En toen heeft Femke Halsema de bosjes
16: weggehaald. Oh, de bosjes laten weghalen. Ja. Dat was zo omtrent die visa volgens mij.
17: Ja, volgens mij wel.
16: Ja, daarbij bij de arena daar.
13: Ja. Onder het mom, je moet in oplossingen denken.
16: Ja, gekhuis.
13: Kobus, heb jij nog meer gezien vandaag waarvan je denkt, nou, het is relevant om met de mensheid te kunnen delen?
17: Even wat hiep, hiep, hiep, hoera berichtjes. Marga van Praag, 80 vandaag. Maxime Verhagen, politicus, wordt 70. Vandaag in 2001, exact 25 jaar geleden dus, werd de Nederlandse voetbalclub Almere City FC opgericht.
13: Oh ja,
17: dat was, vroeger heette dat natuurlijk Omni World.
13: Oh ja, Dat was...
17: En vandaag in 2023, drie jaar geleden, deed weerman Gerrit Hiemstra na 25 jaar voor het laatst de weersvoorspellingen
16: mijn
17: tijdens
16: buurman.
17: 8 uur journaal. Ja. Hij deed, dit waren zijn laatste woorden.
6: Maar dit was het dan, mijn laatste weerbericht voor het NOS-journaal. Ik heb het bijna 25 jaar gedaan. In die tijd is het weerbericht veranderd. Ook het weer is in die tijd veranderd. En dat zal met klimaatverandering nog verder veranderen.
17: Oh, ik had niet anders verwacht.
16: Ja, gelukkig dat ik zal de felicitaties aan hem overgeven.
13: Gelukkig hebben we de satellietfoto's nog.
16: Ja.
17: En als ik Henk Krol was geweest, had ik vandaag ook Johan van Oldenbarneveld gefeliciteerd. Maar die is al ruim 400 jaar dood, dus dat heeft weinig zin. Tot slot nog één berichtje vanuit de mediastad Hilversum. Want Hilversum krijgt een Dutch Songwriters Hall of Fame.
16: Oh.
17: Dat is eigenlijk een beetje bedoeld als tegenhanger van die... in Amerika hebben ze ook allemaal van die legendarische liedjeschrijvers. Die hebben ook zo'n Hall of Fame gekregen.
16: Cleveland.
17: Ja, inderdaad, ja. Herman van Veen, John Eubank, Emiel Hartkamp, Peter van Asten, Frank Boeien, Piet Sauer, Peter Koelewijn, Boudewijn de Groot, Belinda Muldijk en Ramses Shaffy krijgen er een plek.
13: Oh, kijk. Dus we moeten van de week eens even een van degene bellen die daar een mooi plekje gaat bemachtigen.
16: Leuk idee.
13: Ja, leuk, leuk. Wie moet je bellen? Ik denk John Eubank de gezelligste is van het stel.
16: John is wel volgens mij... Die zit al gewoon die hits van Borsato, toch?
13: Ja, zeker. Absoluut. Ja,
16: grote jongen.
13: Ja. Moet even Henk zijn dag maken.
16: Henk?
13: Ja, Henk staat op in de app. Henk staat op dit moment in de wielen.
16: Oh.
13: En kan wel een klein beetje gezelligheid gebruiken om de maandag nog een beetje draaglijk te maken. Henk, jongen, hou het hoofd koel. Cool.

0: Robert en Donnie.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: En Mo, met dat nou in de middagshow. Zeg, van een debuutsingle na twee nummer 1 hits, twee Edisons en straks twee eigen concerten.
3: Zo.
0: Ja, en dat allemaal terwijl je pas 20 jaar bent.
3: Dat is een krappe prestatie.
0: 20 jaar. Voor Samuel Welten gaat het ineens kei en keihard. In februari staat hij voor het eerst met zijn eigen show Geef mij de kroon. Doet hij in Paradiso en Tivoli Vredenburg. Moet jij eens raden wie wij nu aan de telefoon hebben?
3: Nou, ik heb een vermoeden.
0: Het kan er maar één zijn.
4: Tino Martin. Ja. Ja, jongens, hoe gaat ie?
0: Lekker man. Nee, maar gefeliciteerd op de eerste plek. Hey, niet normaal, hè?
4: Dankjewel, dankjewel. Het is echt heel erg gaaf. En de kaarten in de voorverkoop gaan ook al, tenminste de aanmeldingen voor de voorverkoop gaan ook al super hard. Ja. Dus het is echt heel erg gaaf.
0: Ja, het werd vandaag wereldkundig gemaakt. Iedereen in het ganse land kreeg vanmorgen zo'n bericht op zijn telefoon met boom.
4: Ja.
0: Het grote nieuws. Maar ik heb het jou wel eens eerder gevraagd, maar besef je eigenlijk zelf wel hoe snel dit allemaal gaat in jouw leven?
4: Nee, totaal niet, man. Totaal niet. Echt, dit is wel echt weer. Af en toe heb je wel eens momenten dat je echt van stomheid geslagen bent. Ja. En wil ik eigenlijk het eerste met echt iets kopen, denk ik. En toen met de Edisons. Trouwens, dit klinkt een beetje zo opschepperig, maar en nu heb ik het gewoon weer. Gewoon echt dat je denkt van, Jezus, waar ben ik in godsnaam mee bezig?
3: Ja. En wie is nou die ene persoon, Samuel, in jouw leven die jou dan toch nog met al dit, met beide beentjes op de grond houdt?
0: Ik denk dat ik het wel weet.
4: Nou, vertel maar.
0: Jouw moeder.
4: Mijn moeder, ja, mijn moeder zeker. Maar eigenlijk, ze hebben me eigenlijk al je altijd al voorbereid. Want ik moet gewoon lekker normaal blijven doen. En ik kijk niet meer naar de bakker en ook niet meer op naar de politicus. Dus gewoon lekker normaal blijven doen.
0: Dat doe je heel goed. Hey, en de titel van die show, ja, Geef mij de kroon. Dat is natuurlijk wel mooi. Maar heb je dat zelf bedacht? Wil jij jezelf tot, zeg maar, tot popkoning kronen in de Nederlandstalige muziek?
4: Nou ja, je bent eigenlijk altijd zo'n soort prins die niet koning is als je geen eigen show hebt natuurlijk. Dus nu moet ik wel gaan proberen de kroon te pakken, ja.
0: Hey, en hoe vet is het voor jou, zeg maar, Tivoli Vredenburg in je eigen Utrecht? Dat gaat natuurlijk hartstikke spannend worden, hè? Dat is wel te gek.
4: Ja, is echt niet normaal. In Tivoli heb ik al eerder gestaan, niet op de Ronda stage. Ik had zo op de Ronda stage, maar niet met een eigen show. En überhaupt ook nog nooit echt gestaan met een eigen show. Dus dit is heel erg vet. En ik kan echt niet wachten.
0: Ga je het zelf ook een beetje invullen, zeg maar, hoe het wil hebben? Heb je daar, mag je daar tegenaan
4: zeker. Boeken? Ja, jawel. Ik bepaal alles eigenlijk. Ik bepaal alles klinkt ook een beetje dictatorachtig. Maar ik heb wel echt heel, ik heb wel een hele duidelijke visie in wat ik wil hebben en zo. Ja, zeker.
0: Dat moet ook wel, want laten we eerlijk zijn, jouw naam staat bovenaan. Dus, dus dat is belangrijk.
4: Kan niet fit worden.
0: Ik zit even te denken, Kobus, jij zit tegenover mij. Wat deed jij toen je 20 was, Kobus? Dat is echt niet normaal eigenlijk.
5: Toen ik 20 was, draaide ik in de discotheek. Hè?
0: Ja?
5: Ja, plaatjes draaien.
4: Ook leuk.
0: Ah, ja. En daarna in de Golf GTI nog even.
5: En daarna in de Golf GTI.
0: Een van jouw fans.
5: Blowen op de hoek van de straat.
0: Ja. Minken, jij 20?
3: Lekker. Veel met vrienden afspreken. Gewoon lekker s'avonds op zaterdagavond feestje pakken, kroegje in. Dat soort dingen, weet je wel.
0: Nou, je hoort het samen wel. Er zitten hier echt twee hele saaie boemers tegenover mij.
4: Blowen.
0: Ja, dat deed hij ook. Dat deed ik overigens. Maar ja, echt niet normaal. Je bent een zondagskind. Ik heb het wel vaker gezegd. Echt mooi, man.
4: Dankjewel.
0: 11 februari sta je in Paradiso. 20 februari in Tivoli, Vredenburg. Waarom moeten wij bij een van deze twee shows aanwezig zijn?
4: Nou, je moet natuurlijk helemaal niks. Maar ik zou het heel erg leuk vinden. Want anders sta ik zo meteen in een lege zaal. Maar dat is een ander verhaal. Nee, maar ja, als je gewoon geëntertained wil worden en je wil een leuke avond weg, dan kom naar mij kijken alsjeblieft.
0: Leuk man. Ja. Nou, je weet, het is je van harte gegund. Wij waren de afgelopen week even op vakantie. En toen gebeurde er weer iets moois. Want we hebben wel alles in de gaten gehouden. Toen werd jouw meest recente track met Russo samen, nota bene de Hollandse hitflits.
4: Ja.
0: Nou, dat heeft de tune goed gedaan, hè?
4: Dus heeft het sowieso goed gedaan.
3: De laatste zetje richting Tivoli in Paradiso gegeven.
0: Dat was toch een
4: ik zeg het altijd, maar ik ben ook de eerste Hollandse hitflits geworden. Dus
0: ik weet
4: daar ben ik ook nog steeds super trots op.
0: Ja, echte liefde, hè? Dat was hem. Ja. Het kan je heel ver brengen, hè? Merk je dat?
4: Ja, inderdaad. De Hollandse hitflits.
0: Boom! Nu op de radio. En jij hebt ook een behoorlijke boom afgegeven vandaag door de shows Geef mij de kroon in Paradiso en Tivoli Vredenburg aan te kondigen. Dankjewel, Samuel.
4: Oké, is goed. Dankjewel, jongens.
1: Je hoort het in

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
11: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in designer outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Overal in Nederland te ontdekken. ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland zijn 3 mensen omgekomen toen een Nederlands vliegtuigje verongelukte. Het toestel was in Hilversum opgestegen. Het kwam vlak over de grens in de problemen en stortte neer in een veld. Experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn erheen om uit te zoeken wat er mis is gegaan. Ook vandaag zijn weer mensen naar Nederland teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het ongeluk met een OAT-bus in Zwitserland. Volgens alarmcentrale Eurocross waren het er deze keer 11. Morgen worden nog eens 7 mensen terugverwacht en op termijn komen ook 7 gewonden terug naar huis. In Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Sinds juli is er een man actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. En van het weekend werd er in het dorpje Den Horen een vrouw van haar fiets gemept door een man die haar probeerde aan te randen. Coureurs waren gisteren niet gelukkig met het nieuwe circuit in Madrid en Formule 1-fans ook niet. Daarom gaat er wat veranderen. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje wil dingen aanpassen zodat er meer ingehaald kan worden. Vooraf werd veel verwacht van het circuit, maar in de praktijk was de race saai. Vanavond en vannacht is het droog en zacht met 15 tot 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. Eind van de dag stijgt de kans op buien. En dat was het ANP-nieuws.
20: Radio Noordzee, verkeer.
22: Met nog 29 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. En daar is je vertraging 51 minuten. Dan een lange op de A50 Arnhem-Zolle voor Vaassen. 1 uur en 3 minuten. En de laatste die vind je op de A50 Apeldoorn-Os voor Renkum. En daar is je vertraging bijna 20 minuten.
20: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Ja, is het Prinsjesdag?
1: Ja!
0: De troonrede voorlezen, ik denk dat het een zware taak is voor de koning. Kijk, je moet natuurlijk wel anderhalf uur lang heel serieus kijken terwijl je plannen voorleest waar je zelf de portemonnee niet voor hoeft te trekken.
1: Ik denk dat het vooral voor de luisteraar en de kijker een hele zware taak wordt.
0: Het wordt geen Sinterklaasavond natuurlijk.
1: Wordt weinig uitgedeeld.
2: Vandaar die hoedjes.
0: Sowieso altijd leuk om even naar de hoedjes te kijken.
1: Ja, met andere woorden, dat zijn vaak ook dure dingen, toch?
2: Behoed u.
0: Ja, dames die met een soort van wifi-router op hun hoofd lopen de hele dag.
1: Starlink.
0: Dat is echt, je weet niet wat je ziet. Sommige hoedjes van die vrouwelijke politici zijn zo groot dat ze waarschijnlijk hun eigen WOZ-waarde hebben. Zo,
1: eigen postcode.
0: Zo groot dat ze zijn. Maar ja, wat weten we komers? Ondanks een pakket van 1,5 miljard euro voor de koopkrachtreparatie hebben huishoudens volgend jaar sowieso wat minder te besteden, dat is wat we al weten. Dus,
2: De bezuinigingen die zijn opgeschort. Dus vanaf volgend jaar zou dat eventueel wel doorgang kunnen vinden in de sociale...
1: Uitstel van executie.
0: Ja, het is uitstel van executie. Ja. Ja. Het wordt wel mooi. Het wordt wel een warme Prinsjesdag met 27 graden.
1: Toch nog een lichtpuntje.
0: Kijk, dat is toch mooi dat we dat toch even meepakken. Dat we in de korte broek zeg maar die hele dag een beetje kunnen volgen.
1: Ja,
2: weet je waar die hoedjes vandaan komen eigenlijk? Waarom er altijd hoedjes gedragen worden?
0: Temu, denk ik.
2: Nee. Erika Terpstra, die als in 1977 als eerste zette zij een hoed op, omdat ze tussen al die mannen in een pak wel wilde opvallen. En vandaar die hoedjes.
1: Erika Terpstra, de grondlegster van de hoedjes op Prinsjesdag?
0: Daar had zij geen hoed voor op hoeven zetten, kan ik zeggen. Het is wel altijd lachen, want het is toch in de loop der jaren uitgegroeid tot iets geks of zo.
2: Ja, fenomeen.
0: Ja, fenomeen. Allemaal rare dingen inderdaad. Maar ja, het hoogtepunt vind ik altijd wel als de koninklijke familie dan vanaf het balkon gaat wuiven.
1: En Johan Flemings over de hekken klimt.
0: Ja, het volk toezwaaien.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel mooi. De koninklijke manier van zeggen bedankt voor de belastingcenten. Wij gaan zo aan de bitterballen en aan de wijn. Ik wens u een goede avond.

0: Het is een puikennieuwe tune van Edvilla Rombly. Jij was bij mij. Hoe zou het met haar blinde darm gaan? Vraag je toch even af.
1: Nou ja, volgens mij is als je daar een ontsteking doet, wordt hij eruit gehaald. En volgens mij gaat het daarna best wel weer snel qua herstel, toch?
0: Ja, oké. Okay. En wat doen ze ermee dan?
1: Gooi ze weg.
0: Oh, doen ze gewoon in de kliko.
1: Ja, misschien heeft ze hem op marktplaats gezet. Misschien een collector's item, ik weet het niet, Mark.
0: Gratis af te halen. Eén blinde darm, weinig gebruikt.

0: 14, daar komen Sjad het er wel even over. Het is een bijzondere dag vandaag.
1: Ja, de schoonmakers die zijn eigenlijk vandaag begonnen met hun staking. Gaat de hele week door. En dan vooral de schoonmakers op Schiphol. Ja. En op de grote treinstations. Dus Utrecht, Rotterdam, Arnhem. Ook daar wordt deze hele week gestaakt.
0: Gestaakt, ja. Daar zal het wel een zootje worden dan. Hè?
1: Nou ja, was het al.
0: Ja, dat was het al. Maar dat kwam niet door de puinhoop op de grond, zeg maar. Zeg, ja, daar hoort dan wel een hit bij die wij kunnen gebruiken in de quiz, hè?
2: Ja, en die gaat toevallig ook over een schoonmaakster. Dora van Drukwerk. Oh. En dan is het eigenlijk heel simpel. Welke woorden zijn er weggebliept?
0: Nou, laten we eens horen.
3: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
4: En daarom drink ik op Dora. Daarom zeg ik, ze is kampioen.
3: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Ze is kampioen, maar er hoort dan denk ik nog wel een soort van zin achteraan. Hè?
2: Dat klopt. En is dat A, ze is kampioen en maakt zich niet dik? Is dat B, ze is kampioen met stoffer en blik? Of C, ze is kampioene en, kan in deze tijd, heeft ook een sik.
0: Oh, nou, ik was even bang dat je wat anders ging zeggen.
2: Nou, de quiz is wel gemaakt door iemand die er ervaring mee zou kunnen hebben, gezien de vakantiebestemming.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, Thailand, ja, dat haakt er toch altijd in, hè? A, B of C, ja, het juiste antwoord in de Radio Noordzee-app, denk ik dan maar.
2: Heel makkelijk.
0: Ja.
2: Gewoon even naar je App Store of naar de Play Store, Radio Noordzee inhengelen. Binnenhalen die app en dan gewoon even A, B of C insturen via WhatsApp.
0: Oké. Wat wacht er op jou? Een mooie sleutelhanger, een klompje. Radio Noordzee, klompje sleutelhanger dus. En de mok gepersonaliseerd. Met daarop jouw eigen naam notabene. De mokkoning gaat dat voor jou organiseren. En dat is eigenlijk wel een soort van legendarische ding. Dat moet je gewoon in een keukenkastje hebben staan.
2: Collectors item.
0: Ja. In de Radio Noordzee app. A, B of C. Dit is André Hazes. En

0: Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglever kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen.

0: Nova Energie helpt.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag.

0: neer. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Het is 6:30 geweest. Weinig goede antwoorden nog met betrekking tot de quiz die we hebben uitgezet.
8: Hebben we hem te lastig gemaakt?
7: Ik denk dat hij te moeilijk is. Het gaat om een tune van Drukwerk, Odora. Ja. En daar is Kobus natuurlijk niet zomaar mee gekomen. Dat heeft te maken met het feit dat er wordt gestaakt in het ganse land natuurlijk. Hè?
9: Ja, door de schoonmakers.
7: Ja, de schoonmakers. En Dora is iemand die ook van nature veel schoonmaakt.
9: Ja.
7: En wat heb jij in de quiz ook alweer uitgezet? Laten we hem nog een keer herhalen anders.
8: Er zijn een paar woorden weggebliept. Ja. Harry begint met zingen, ze is kampioen. En is het dan A, en maakt zich niet dik, B, met stoffer en blik, ja. Of is het C, en heeft ook een sik?
7: Het is bij de quiz wel zo altijd dat het een kwestie is van logisch nadenken.
8: Het is vrij logisch, in dit geval helemaal.
7: Ja, logisch nadenken, dus is het dik, met stoffer en blik of met een sik? A, B of C, laat je antwoord achter in de Radio Noordzee-app. En dan wachten jou een heleboel mooie prijzen. Zullen we nog even naar het weer kijken?
8: Oh ja.
7: Gaat mooi worden morgen. Vanavond en vannacht is het droog. 15 tot 18 graden. Morgen wordt het land inwaarts zomer. Met echt hartstikke veel zon kan het zomaar 27 graden worden.
10: Oh. Radio Noordzee, verkeer.
8: Nou, daar zijn we vrij snel klaar mee. Er is nog één vertraging en dat is diegene op de A12. Arnhem-Oberhausen voor Duitsland.
7: Ja, Duitsland, ja.
8: Duitsland. En daar is je vertraging 9 minuutjes.
10: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
7: Daar maken wij er altijd een soort van kleine quiz van. Ja, wie zou ons vandaag vergezellen?
8: Nou, zagen wij bij het betreden van het pand Mirella al bij de grote glazen showtrap staan.
7: En zij zei al, ik ben het niet, morgen misschien, maar vandaag niet.
8: Ja.
7: Dus zij dacht, ja, we hebben alle namen de revue laten passeren. En dan gebeurt er toch iets waar je geen rekening mee houdt.
11: Dus het allerlaatst denken jullie aan mij.
7: Nee, maar je bent hier
11: dat
7: nooit
11: is
7: op
11: toch weer jammer.
7: Nee, je bent hier nooit op maandag.
11: Nee, dat is waar.
7: Vrijdag,
11: vaak, hè? Niet
7: vrijdag
11: vaak.
7: Was je wel en nu ben je hier in één keer. Ja. Dus dat zagen wij niet aankomen. Maar dat neemt niet weg. Een welkome verrassing.
11: Dank je.
7: Leuk. Vanavond even na 22:30 in Hart van Nederland. Wat gaan we doen?
11: Nou, hebben jullie wel eens wat gejat eigenlijk? Was ik heel benieuwd naar.
7: Oh ja.
11: Uit de winkel.
8: Ja, snoepje bij het Kruidvat uit zo'n snoepiebak.
9: Ik heb wel eens Playmobil poppetjes gepikt.
7: Ja?
9: Bij Bart Smit.
7: Oh echt?
11: Duur.
7: Ja, ik kan me niet herinneren. Maar het gaat duurder worden, hè?
11: Ja, het gaat duurder worden. Het bedrag gaat omhoog van 181 naar 242.
7: Zo.
11: Want ja, voor winkeliers is ook alles duurder geworden. Zelfs jij wat jat, dan zit daar ook een inflatiecorrectie op.
7: Heb jij wel eens iets gepikt?
11: Ja, zeker.
7: Ja?
11: Ja, onder andere een potlood, een rood potlood. Toen ik examen moest doen, was in Amerika.
7: Oh ja.
11: En dan moest je zo'n rood potlood hebben, dat had ik niet. Toen ben ik daar zo'n winkel ingerend, heb ik dat gegrepen. Want er stond een te lange rij bij de kassa. Dan dacht ik, anders red ik het niet en ik moest snel op tijd binnen zijn. En toen kwamen ze me nog pakken ook.
7: Nee.
11: Toen kwam ik dus te laat voor dat examen.
8: Oh, in Amerika moet je dat soort grappen niet uithalen.
11: Zeker niet.
7: Ik kan me niet herinneren dat ik ooit wat gejat heb.
9: Nooit weggereden met tanken bijvoorbeeld.
7: Nee. Mijn moeder zei altijd, toen ik 2, 3 was of zo van onthoud één ding, ik hou niet van pikken.
11: Heel goed.
7: Zijn toch weer lesbisch of zo, maar dat was ze bedoelde wat anders.
11: Ja, en we hebben een hele goede boosmaker. Dat is iets waar je als ouder toch echt niet aan moet denken. Er is voor de vierde keer brand gesticht bij een basisschool in Lelystad. Dit keer bij de kleuters. En ik denk dat het ook is aangestoken door kleuters.
7: Oh, zou dat zijn? Oké. Ja. Maar dat weten we vanavond helemaal zeker. Als we zeg maar aan jouw lippen hangen rond half elf. Okay.
11: Ja. En tot slot hebben we nog een paar helden in de uitzending. Dat zijn twee vrachtautochauffeurs die met gevaar voor eigen leven echt een heldendaad hebben verricht op de snelweg. En ze zijn daarvoor in het zonnetje gezet, maar ze zijn natuurlijk heel nuchter over.
7: Want... Ja, dat zijn wel een beetje de type mensen.
8: Een plicht.
7: Die, ja,
11: mooi toch?
7: Ja, vind ik mooi. Wij gaan kijken met z'n allen vanavond met jou, Celine. Met volgens mij ook met Marleen. Dus met z'n tweetjes. Hé, hey, kijkcijferkanonnen op de buis vanavond. Hè?
11: Zeker weten.
7: Heerlijk. Even na 10:30 op 6. Celine, bedankt.
11: Dank je.
7: En tot morgen dan maar, hè?
11: Nee. Vrijdag.
8: Dan pas. Zo lang wachten.
11: Gewoon weer oud en vertrouwd.
7: Oké.
11: Vrijdag.
7: Hebben we wel iets om naar uit te kijken. Tot

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, Radio Noordzee, hartenbreker. Je bent met dopamine, dat is een fijn stofje. De dopamine is een
2: gelukshormoon, hè?
1: Ja, die kun je niet vaak genoeg aanmaken.
2: Weet je wanneer je die ook krijgt?
1: Ik heb een idee, maar ik durf het niet te zeggen.
2: Als je de Radio Noordzee-app op je telefoon zet.
1: Och!
3: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
1: Wat is dat toch weer mooi dat je dat zegt.
2: Is toch zo?
1: Ja, de Radio Noordzee-app heb je gewoon nodig in een mensenleven. Ook om met dit spel mee te spelen. Kobus riep het al eerder vandaag. Er wordt gestaakt door schoonmakers op Schiphol en op de stations. Vandaar dus de tune van Drukwerk. Een oud liedje van Wim Sonneveld, Dora. En voor de quiz hebben wij kunnen regelen vandaag. Gina, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Ja, jij hebt ook een antwoord achtergelaten in de Radio Noordzee-app die nu bijna 2 weken oud is. Ervaar jij dat ook als een verrijking, deze app op je telefoon?
4: Jazeker.
1: Mooi is die,
4: Jazeker.
1: Ja, mooi.
4: Ja, ik ben er echt blij mee.
1: Nou ja, jij maakt ook kans op die reischeck, omdat je de app hebt geïnstalleerd op je telefoon. Maar dat is voor later. Nu gaat het in de quiz om een tune van Drukwerk. Oh, Dora. En Dora is een schoonmaakster. En we hebben de vraag even bij jou neergelegd. Ze is kampioene, maar maakt zich niet dik, of met stoffer en blik. Of ze heeft ook een sik.
4: Hij is met stoffer en blik.
1: Ja, stoffer. Ja, dat zou je als je bij een schoonmaakster
2: zou je denken,
1: maar, nee, ja. Dat is dat eigenlijk wel logisch. Nou, laten we voor de zekerheid even luisteren, Gina.
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
5: Ze is kampioen met stoffer en blik.
1: Oh, ja. Ja, het kon eigenlijk niet mis, hè?
4: Nee,
1: het kon niet mis. Mooie sleutelhanger voor jou met de Radio Noordzee klomp daaraan. En je krijgt ook je eigen koffiebeker. Die is helemaal alleen voor jou. En de mokkoning gaat jouw naam daarop zetten.
4: Fantastisch.
1: Dus aan de ene kant staat Radio Noordzee en aan de andere kant Gina. Ik vind het een hele mooie combinatie, moet ik jou zeggen.
4: Ja, ik ook. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Mooie avond.

0: Adriaan worden geëerd tijdens een heus Ahoy-concert.
1: Allemaal magisch.
0: Ja, allemaal magisch. Dat is volgend jaar op 23 april. Ik ben toch heel benieuwd. De show duurt waarschijnlijk uren, want de Robin-robot doet de aankondiging. Die sprak altijd heel langzaam, die gast.
1: Ja, klopt, ja.
0: Hey, maar ja, wat er ook gebeurt...
1: Altijd blijven lachen.
0: Altijd. Ik ben benieuwd of ze met die 100 prelude komen, Bas, hierna.
1: En de caravan.
0: En die caravan.

0: Flex, dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smin.
11: Boost yourself.
12: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Nu, superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt, diverse varianten van 300 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm, verpakking van 100 gram, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbieding. Dat is Nia van Jumbo.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
26: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er helemaal niks, zegt Greenpeace. In Delft is een jongen van 19 opgepakt. Hij is misschien te linken aan een serie incidenten in de afgelopen maanden. Meerdere vrouwen werden van hun fiets geslagen en daarna mishandeld of aangerand. Afgelopen weekend was er nog een incident in Den Horen, waarbij een vrouw op de fiets werd belaagd. Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal. En hij zei er meteen bij dat daardoor de dieselprijs kan zakken. Volgens Trump is er een dieseltekort door aanvallen op raffinaderijen. En het Sinterklaasjournaal op NPO 3 krijgt concurrentie. Vanaf dit jaar komt RTL met een eigen dagelijks Sinterklaasprogramma. En dat gaat Pietertijd heten. Robert en Brink krijgt er een belangrijke rol in, net als K3. Pietertijd wordt vanaf 9 november uitgezonden en begint elke dag om 6:10. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
25: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer

0: aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
1: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Is echt serieus?
6: Oh,
5: wat een geld.
7: 18.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
9: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
9: Milner.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Hey, dat is Tom die net parkeert.
13: Hey, oh, sorry.
12: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
15: Sportlife.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, vis en fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een al.

maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
20: Lekkere van Albert Heijn.
21: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1
1: 3 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wellicht gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hebben bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag, morgen. Het korte voorhout is afgezet, daar kunnen geen trams meer rijden. Op het lange voorhout zijn hekken neergezet en worden tribunes opgebouwd. En bij de Schouwburg, waar de koning de troonrede uitspreekt, ligt de rode loper al uit. We gaan schaatser Jutta Leerdam dit seizoen niet op het ijs zien. Ik wil me bezighouden met andere dingen in het leven, zegt ze in een filmpje op YouTube. Maar pensioen is er niet bij, vertelt ze, want schaatsen is een groot deel van mijn leven en het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen. En de legendarische Britse band Oasis komt naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar twee keer in de Johan Cruijff Arena als onderdeel van een tour van in totaal 38 shows in Europa en Amerika. De broers Gallagher waren vorig jaar voor het eerst in 16 jaar weer op tour, maar toen deden ze ons land niet aan. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. En dat was het ANP nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevering kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar.

0: podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
9: Oh, wat een geld.
8: 50.000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi. We'll be right back.

0: heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
12: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdei.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie aan het eind van de middag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de actie zonder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt. En ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. Het kabinet hakt pas over een half jaar knopen door over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen wil eerst weten wat de Europese klimaatplannen zijn en die komen in het najaar. Vanmiddag kreeg het kabinet nog een tik op de vingers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat vindt dat de aanpak van broeikasgassen niet opschiet. En flinke problemen voor het treinverkeer in Brabant. Door een kapotte bovenleiding kunnen er geen treinen rijden tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Spoorbeheerder ProRail heeft nog geen idee wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Voorlopig wordt nog gezocht naar de oorzaak van de storing. In het oosten lokaal motregen, verder droog en het blijft vannacht zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
14: Radio Noordzee. Nieuw. Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
3: Noordzee. Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
5: Ik heb mijn

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een bier.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

verslinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
13: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
12: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die dit weekend in Rotterdam overleed tijdens een aanhouding had niets met het stelen van een fatbike te maken, zegt zijn familie in het AD. Hij werd aangehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Waardoor hij overleed wordt nog uitgezocht. Vanavond was er een stille tocht voor hem. De politie in Drenthe is aan het uitzoeken wat er aan het eind van de middag is gebeurd in het plaatsje Valthermond. Daar werd in een huis een gewonde gevonden en achter het huis in een sloot een zwaar gewonde. Die is later aan zijn verwonding overleden. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. Het treinverkeer in een deel van Brabant heeft vanavond platgelegen. Door een kapotte bovenleiding bij Bokstel reed er niks tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Inmiddels is het probleem gevonden en ligt alleen het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven nog stil. Dat blijft de rest van de avond zo. En kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. Vannacht is het meest droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wisselvalliger. En dat was het ANP-nieuws.
15: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit de waarde van €50.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
5: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet. Die deur wil ze niet dicht doen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger. En dat was het ANP-nieuws. Radio
9: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even IndiePenderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar IndiePender.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De stille tocht voor Alfredo Gulu, de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn aanhouding, is onrustig geëindigd. De familie van Alfredo vroeg van tevoren om de tocht vreedzaam te laten verlopen, maar achteraf liep het toch uit de hand. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar het politiebureau en de ME werd belaagd. De drie mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk bij Roermond, net over de Duitse grens, komen alle drie uit Nederland. Het gaat om twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het vliegtuig was een toestel van de Vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft ruim 120 tips gekregen over de Odido-hack begin dit jaar. Vorige week lieten ze in het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen van een van de verdachten. Daar is veel op gereageerd. Al die informatie wordt nu onderzocht. Bij de hack zijn de persoonlijke gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari krijgt 15.000 euro. De man werd doodgevonden in zijn huis in Amsterdam-Oost en was met zwaar geweld om het leven gebracht. Wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het 21 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramses Shaffi. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het zuiden van Litouwen is door een NAVO-vliegtuig een drone naar beneden gehaald. Die kwam waarschijnlijk vanuit Belarus, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. Het is niet de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen een drone naar beneden haalden. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al in Estland en Letland. De stille tocht voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn arrestatie heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau en bekogelden het met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, maar ook zij werden belaagd. Er is 1 persoon opgepakt. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie gistermiddag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. De Amerikaanse overheid gaat de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales schrappen. Die waren ingesteld toen Joe Biden nog president was. De energiesector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat president Trump klimaatregels terugdraait. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.